Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste broer, beste zus. Het is weer zondagavond en weer tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Martin Bergkleef en ik ben hier, uw gast hier, tot 12 uur. Dit programma komt elke zondag hier op Radio Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Mensen die willen livestreamen of die het willen volgen via internet, die kunnen gaan naar www.shalomsuriname.com en dan kunt u live radio volgen en ook de tv. U kunt ook tv live streamen op diezelfde website. Vandaag, beste broer en zuster, vandaag gaan we een beetje stilstaan bij het gebed van koning David. En we weten dat koning David een man naar Gods hart was. Maar het was ook een man die diep gevallen was. Hij had gezondigd met Bathsheba. En de last van die schuld, die drukte zwaar op hem. En toch bad hij. Herstelde. Ja, dus hij bad tegen tot God om zijn vreugde en heil weer te herstellen. En dat kunnen we lezen in Psalm 51. Maar ik wil het zo'n beetje hebben meer over Psalm 51, vers 12, waar er staat: herstel mij de vreugde van uw heil en ondersteun mij met een gewillige geest. Dit gebed is ook ons gebed. Want wie van ons heeft niet gezondigd? En wie van ons zondigt nog steeds niet? Ja, wij allemaal zondigen elke dag weer opnieuw. Wie van ons kent ook de pijn van falen, de schaamte van die misstappen? Maar juist hier klinkt het evangelie van Jezus Christus. Dus wat Jezus Christus allemaal aan het kruis heeft gedaan voor ons, dat hij al onze zonden heeft gedragen aan het kruis. Voordat ik verder ga, laten we eerst naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug. Tot zo.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Gisaidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Dank u, Heiland. Heer, ik heb gekozen naar u toe te komen, omdat ik weet dat ik rust zal vinden in u, mijn God, Heer. Liefde vooral, mijn God, Heer. Komende van mijn Jezus. Halleluja.

0: Het is 11 uur.
1: Ja, ik ben er weer met dit programma You Raise Me Up. En na muziek te hebben geluisterd, dan gaan we verder met het thema uit Psalm 51, vers 12. Het eerste punt waarover ik even wil hebben is de realiteit van zonde. Ja, David wist dat hij gezondigd had en hij probeerde het eerst te verbergen. Maar God zag het en uiteindelijk beleed David zijn zonde. En zo is het ook met ons. Misschien draagt u een last van schuld. Misschien worstelt u met een fout uit het verleden. Misschien fluistert de vijand in uw oor. En onthoud één ding, weet één ding. God alleen kan uw en mijn zonde vergeven. En ja, de vijand die luistert, wanneer je zo hebt gezondigd, dan fluistert de vijand altijd in de oren. God kan jou niet meer vergeven. Maar het is duidelijk wat ik zo net zei. God alleen kan uw zonde vergeven. God staat daar klaar om uw zonde te vergeven. Want God, zijn genade is zo groot. En het tweede punt is ook het kruis van Christus. Het kruis van Christus op Golgotha. Op Golgotha droeg Jezus, de Christus, onze zonde. Hij nam de straf op zich, die wij eigenlijk verdienden. Ja, en in Jesaja zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat betekent uw zonde, uw schuld, uw schaamte heeft Jezus Christus gedragen. U hoeft niet langer deze zonde en schuld, gevoelens en schaamte te dragen. Maar let op, beste broer, beste zus. Dit betekent niet dat we mogen blijven zondigen. Want sommige mensen zeggen, ja, Jezus Christus is gestorven voor onze zonde, dus we mogen blijven zondigen. Nee. We mogen niet blijven zondigen. Genade is geen vrijbrief. Jezus zei tegen de vrouw die betrapt was op overspel. U ken dat verhaal toch? En hij zei tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Genade bevrijdt ons van schuld, maar roept ook ons tot een nieuw leven. Dus dat wil zeggen, wanneer we een zonde zijn begaan en we beleden het in ons gebed naar de Heer, dan moeten we proberen om niet meer te zondigen. Voordat ik verder ga, wil ik muziek aankondigen en dan ben ik straks bij u terug. Luistert u naar mooi, rustig muziek die er geselecteerd is voor u. Tot zo.

Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En ik zou verder gaan met punt 3. En daar was dat David bad om een gewillige geest. Ja, dus een oproep tot een heilig leven. Hij wilde niet langer, dus David wilde niet langer alleen vergeving, maar ook kracht om anders te leven. Zo is het ook voor ons, wanneer Jezus ons vergeeft, roept Hij ons om Hem te volgen en om niet terug te keren naar de oude wegen, maar te wandelen in nieuwheid van het leven. Heiliging is geen last, maar het is een vreugde. Het is een vrucht van vergeving. Ja, dus wanneer we hebben gezondigd en we vragen om vergiffenis, dat we niet terug naar het verleden gaan. Het verleden houdt ons allemaal achter. En het vierde punt, dat is de herstel van vreugde. En daar, ja, we weten allemaal, wanneer we gezondigd, daar is er geen vreugde meer. Dus die zonde die we zijn begaan, rooft ons van onze vreugde. Die schuld maakt ons zo zwaar en somber. Maar vergeving, wanneer u de Heer om vergeven vraagt, dan voelt u dat u weer vreugde binnenkrijgt. En als we naar het verhaal van David kijken, bad David, de woorden van David waren: herstel mij de vreugde van uw heil. En dat is wat God doet. Hij geeft ons vreugde terug. Hij geeft ons een gewillige geest om met Hem, om Hem te dienen, om God te dienen. Dus wanneer u worstelt met zonde, kijk naar het kruis. Daar vindt u vergeving. Daar vindt u vrijheid. Daar vindt u vreugde. Kijk allemaal wat Jezus voor ons heeft gedaan. En tot slot wil ik nog meegeven, broeders en zusters, als u worstelt met zonde, weet dit. Jezus heeft het gedragen. U bent vrij. Maar leef dan ook in die vrijheid. Ga niet terug naar die ketenen van zonde. Maar ga vooruit in de vreugde van Gods heil. Nee? Deze boodschap is een oproep tot hoop en herstel. Dat het kruis genoeg is. Genade is sterker dan schuld. En vreugde wacht op ieder die zich toevertrouwt aan Jezus Christus. Nee? Ik wil in gebed gaan. Heer, herstel ons de vreugde van uw heil. Geef ons een gewillige geest, zodat wij niet terugvallen, maar dat wij wandelen in uw licht. Uw genade is zo groot. Uw liefde is zo oneindig. Heer, wij danken u dat u zoveel geduld met ons hebt. Was ons schoon met het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En help ons wanneer wij zo zwak zijn. Wanneer wij verzwakt raken, Heere God. Geef ons die kracht, o Vader God, om te blijven in uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. Dit was het voor vandaag, beste luisteraar. Elke zondag via dit mooie station, Radio Shalom 94.5 FM, kunt u volgen. Dit mooie programma van You Raise Me Up. U kunt ook livestreamen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u radio en tv volgen. Zolang u internet hebt, gaat u naar de website www.shalomsuriname.com. Mijn naam is Maarten Bergkleef en zo de Heer ons genadig is, dan hoort u mij komende zondag weer. Ik groet en ik wens u voor deze nieuwe werkweek een gezegende werkweek. Gedenk het kruis van Jezus Christus waaraan hij genageld was, dat hij al uw zonde, al uw pijn, al uw verdriet heeft
genomen en dat u nu vrij mag leven. Ik groet en u hoort mij dan komende zondag weer. Bye bye.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Dank u wel, Heer. Dank u wel, Koning der Koningen en Heer der Heren, dat u die weg gegaan bent voor ons. Dat u die weg gegaan bent voor ons aan het kruishout van Golgotha, om ons terug te brengen naar het hart van de Vader. Om de Vader aan ons te openbaren, zodat wij mogen weten wat de waarheid is, wie waarachtig God is, en mogen kiezen en leven. Omdat u die bent de weg, de waarheid en het leven, ons brengt tot de volheid van ons zijn hier op aarde. En we danken u daarvoor. We danken u, Vader, dat u ons verzegeld hebt met uw Heilige Geest. De Geest der belofte. Dat u ons met uw Geest heeft nadertrekt tot de bestemming die u met ons voor heeft. Wanneer we uw Geest horen volgen en hem ons laten leiden. We danken u, Heilige Geest, dat u niet opgeeft om ons te brengen tot het hart van de Vader. Dat u niet opgeeft om Christus aan ons openbaar te maken, omdat we hem mogen kennen in de rechte kennis. En u mogen kennen. Ik bid in het bijzonder in een tijd als deze, Heer Heilige Geest, dat wij steeds fijngevoeliger worden voor uw leiding. Dat wij steeds fijngevoeliger worden om een geest van onderscheiding te hebben. Om te onderscheiden waar het op neerkomt. Maar ook dat we elkander kennen naar de geest. Als kinderen Gods in dit land. Omdat we elkaar mogen bemoedigen, mogen opbouwen, mogen toerusten. Mogen vermanen, omdat we werkelijk als één Christus mogen zichtbaar maken. Vader, we bidden op dit moment voor alle kinderen die u geroepen heeft, die ja hebben gezegd tegen Jezus als Heer en Koning, die u geplaatst heeft in posities, in de regering, in posities, leidinggevende posities. Posities, heren, waar ze invloed hebben om anderen tot opbouw te zijn. Om anderen te leiden. Zo bid ik, heren, dat in deze tijd we bewust mogen worden, heren, dat uw wil is dat we zijn, Vader God, uw wil is dat we zijn als de Zoon, dat ook in ons karakter Christus gevormd wordt. Omdat we werkelijk het licht zijn. Het licht voor Suriname. Omdat de velen die u niet hebben aangenomen als Heer, tot erkentenis mogen komen van de waarheid, omdat ze Christus zien in ons, omdat Christus in ons gevormd wordt. Zo bid ik, heren, samen met mijn broers en mijn zussen die met ons meebidden, dat dit een tijd mag zijn, heren, dat het karakter van u in ons gevormd wordt. Dat het niet langer zal zijn dat we met de mond beleiden, maar dat onze handel en onze wandel, ons karakter, onze daden niet in overeenstemming zijn met wie u bent en wie wij behoren te zijn in u. U roept ons op, heren, in uw woord, om heilig te zijn, want u bent heilig. Dat we ervoor kiezen om dat heilig, in de heiligheid te wandelen die u voor ons hebt voorgehouden. En dat het niet langer zal zijn, heren, dat we uw naam schaden, maar dat het zal gaan worden, heren, dat mensen zullen erkennen in dit land dat wanneer zij ons zien, dat ze u zien in ons. Omdat onze handel, omdat onze wandel, omdat onze manier van omgaan met onze naasten u uitdraagt. En we die liefde hebben voor elkaar, waarmee u ons hebt lief gehad, zoals u ons hebt opgedragen. Dat bidden wij deze dag, dit moment, dat het tot stand komt in het lichaam van Christus in Suriname. In Yeshua's naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goeiedag luisteraars, ik ben Ramona Atmopawiro. En we zijn hier in het programma van Een Goed Begin samen met mijn man David Atmopawiro.
2: Hoi, hoi.
1: Vandaag zou ik even kort met u willen praten over het verhaal van Esther. En u zult het verhaal wel heel vaak gehoord hebben. Heel bekend en ook een heel mooi verhaal. Maar ook er staan zoveel belangrijke punten in. Maar voor vandaag zal ik echt maar een paar eruit halen wat ik met u zou willen delen. Even kijken. Ik zal een stukje met u lezen uit Esther 1 vers 3. Koning Ahasveros, dat was de koning in die tijd die dus heerste in, over het Perzisch Rijk. En er staat daar, in het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. Terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid 180 dagen. Nou, om even kort een inleiding te maken van dit verhaal, is deze koning was een superrijke koning. En hij had een koningin aan zijn zijde en dat was koningin Vasti. En hij had toen, wat er staat in het derde jaar van zijn regering, maakte hij dus één grote feestmaal van zoveel dagen. En na die dagen had hij dus ook nog weer 7 dagen... wat hij dan een maaltijd had aangericht voor het volk. En in die tijd van het feest liet hij eigenlijk alles zien wat hij had. Al het goud, al het zilver wat hij had. Zo gezegd wilde hij als koning laten zien wat zijn bezittingen waren. En dan liet hij aan zijn vorsten zien, aan zijn dienaren zien en aan het hele volk liet hij dat zien. En een dagje ja, toen hij wat was opgevrolijkt door de wijn, denk ik dan, zit hij in gedachten van, oh ja, laat me ook even laten zien aan de vorsten en aan het volk wie de koningin is. Want ze was een beeldschone vrouw. Dat was koningin Vasti. Maar koningin Vasti die was ook zelf bezig met een feestje bouwen, zo gezegd. En zij had voor al de vrouwen uit het koninkrijk van de koning, had zij ook een feestmaal aangericht. Dus zij was ook echt bezig met haar eigen dingen. Maar de koning liet haar dus roepen. En hij stuurde natuurlijk wat dienaren naar haar toe. En dat ze zich als koningin moest laten tonen. In vers, even kijken, 10 en 11, ja. Staat dus, nadat de koning zijn hart vrolijk was geworden, liet hij koningin Vasti roepen. Maar de vraag was, voor wat liet hij haar roepen? En iets verder staat er dat hij wilde dat een ieder zijn koningin zou moeten zien, want ze was bekoorlijk. Er staat dat hij wilde haar laten bewonderen. Hij wilde haar schoonheid tonen. Dit ging dus allemaal om uiterlijkheden van zijn vrouw, zo gezegd, van zijn koningin. En ik zocht een beetje van, wat wilde hij eigenlijk laten zien? En zoals ik eerder aangaf, van, het ging echt om haar uiterlijk. Het ging echt om van, dit is ook een van de dingen die ik heb. Dit is ook een van mijn bezittingen. Net zoals ik jullie laat zien over wat ik aan goud, wilde, aan zilver heb. Wil ik ook laten zien hoe mijn koningin eruit ziet. En ik denk dat de koningin Vasti daar niet van gediend was. Want ze heeft dus geweigerd. Ze heeft geweigerd. En dat vond de koning in onze taal gewoon beledigend. En verschrikkelijk dat je de koning dus hebt geweigerd te verschijnen. En dus ik vroeg me toen af van, in de tijd van koningin Vasti werd ze geroepen om voor de koning te komen. En in de tijd van Esther heeft Esther zich op een gegeven moment laten zien aan de koning. Oké, dat is weer een ander verhaal. Maar ik wilde eigenlijk zo'n beetje weten van wat is het verschil met toen koningin Vasti zou moeten verschijnen en toen koningin Esther zou moeten verschijnen. Iets verder wil ik met u lezen dat toen dus de koning, toen koningin Vasti, geweigerd had voor de koning te verschijnen, kwam natuurlijk zijn dienaren naar hem toe en zeggen van, hey, dit kan niet hè, koning. Je eigen koningin wilt niet verschijnen. Oké, om een lang verhaal kort te maken, er werd toen een soort van wet gemaakt dat het duidelijk moet zijn dat vrouwen zich onderdanig zouden moeten stellen aan hun man. Want als er niet zou gebeuren, geen restricties of regels of een straf zou worden gemaakt voor koningin Vasti, zouden alle vrouwen in het koninkrijk zich misschien, weet je, over hun man willen heersen. Uiteindelijk is koningin Vasti eruit gezet. En de hovelingen van de koning kwamen na een tijdje naar hem toe van, hey, er moet natuurlijk weer een koningin uitgekozen worden. En er staat dus in Esther 2 vers 2b. Laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien. In andere vertalingen staat schoon van uiterlijk, mooie jonge meisjes, beautiful young virgins. Het ging er natuurlijk weer om schoonheid. Koningin Vasti was een prachtige vrouw. En opnieuw zou er een hele mooie vrouw worden gekozen voor de koning. En vers 4 staat. En het meisje dat welgevallig zal zijn in de ogen van de koning, moet koningin worden in de plaats van Vasti. En even verder kijken. De Esther werd binnengehaald met alle andere meisjes. Maar Esther was wel een Jood. En ze was opgevoed door haar neef, zogezegd. Mordechai, hij had haar opgevoed, want ze had geen ouders meer. En zij kwam natuurlijk in het paleis binnen. Ze werd sowieso al gezien als een van de mooiste meisjes. En ze werd dan klaargemaakt, zoals u het verhaal kent. Om zes maanden werd ze dus met schoonheidsbehandelingen behandeld. Haar voeding werd aangepast. En zo dacht ik ook van, hey, we kunnen werkelijk hieruit iets leren als vrouwen, toch? Soms denken wij, we hebben iets uitgevonden in deze tijd, hoe modern ook de wereld is geworden. Maar sinds vroeger werd dit eigenlijk gedaan. En ik dacht ook van, we zijn best wel heel snel om te zeggen, als we een cremmetje hebben gekocht, als we een schoonheidsbehandeling hebben gedaan, denken we van, hey, dat ding werkt niet. En we hebben het maar een week gebruikt. We hebben het maar een maandje gebruikt. En in die tijd werden de meisjes, al deze meisjes die voor de koning verschenen, moesten dus een jaar lang behandeld worden voordat ze dus voor de koning verschenen. Dus ik wil u alvast een tipje geven voor al die vrouwen en ook de mannen hoor, die doen aan huidverzorging en zelfverzorging. Dat geef dat product of geef de behandeling ook even tijd om zijn werk te doen. En weet je, als je het een paar maanden hebt gedaan of een aantal maanden hebt gedaan, dan kan je zeggen van, dit ding werkt niet. Of dit is wel heel goed voor mijn huid. Dus even een kleine tipje tussendoor. Uiteindelijk mocht dus Esther voor de koning verschijnen. Nadat ze dus een jaar behandeld was. En er staat dus 2 vers 17. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen. En zij verwierf bij hem meer gunst en genade dan alle andere meisjes. En hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in plaats van Vasti. Ik lees eigenlijk in dit stukje helemaal niets meer over haar

tot koningin, in plaats van koningin Vastitoen. En ik zie hier alvast een verschil in vers 18. In vers 18 staat, de koning richtte een grote maaltijd aan voor zijn vorsten en dienaren. De maaltijd ter ere van Esther. In een andere vertaling staat ook wel het feestmaal van Esther genoemd. En toen dacht ik van, wacht even, er is werkelijk een groot verschil toen in de tijd van koningin Vasti, dat het maaltijd of de maaltijden, de feestmaaltijden die koning Ahasveros had georganiseerd, zo gezegd, die hij hield, was dus echt om zijn weelde te laten zien. En zelfs de koningin had hij gebruikt om zo gezegd in het publiek te worden geplaatst, of tenminste dat wilde hij graag doen. Hij wilde haar dus te midden van het publiek laten staan, zodat men haar kon bezien. Men mocht naar haar kijken. Men mocht haar bewonderen. En dan ging het om haar uiterlijke schoonheid. Snapt u dat? Maar het ging nog steeds om de koning. Het ging nog steeds om hem om te laten zien wat hij had. In het geval van Esther staat er, hij richtte toen zij de koningin werd, richtte hij een maaltijd aan ter ere van Esther. En ik dacht, wauw, dit ging niet om haar schoonheid. Want ik ben toen even gaan kijken van oké, wat is ter ere van? Als iemand zegt, ik eer jou, dan heb je het helemaal niet meer over uiterlijkheden. Je hebt het niet meer over wat te zien is. Maar ter ere heeft te maken met respect. Respect voor Esther. Er was bewondering voor haar. En er was waardering voor haar. En zo kon je duidelijk het verschil zien van hoe de koning dus later te werk ging toen koningin Esther dus koningin werd. En het raakte mij omdat als vrouwen zijn we vaak geneigd om ons te laten zien. Alsof we dan niet zullen opvallen. Weet je, we doen het vaak in onze kleding. We doen het ook in ons gedrag. Naar buiten toe. We doen heel veel aan ons uiterlijk. Het is eigenlijk meer dan verzorging. We doen eigenlijk zoveel om uiterlijk op te willen vallen. En dan vraag ik me af, zullen we geen vrouwen willen zijn die als Esther, weet je, geëerd worden? Er is respect voor jou als vrouw. Er is bewondering voor jou als vrouw. Er is waardering voor jou als vrouw. En ik weet wat u bedoelt. En ik weet wat u denkt. Ik ben zelf ook vrouw. Dus je wil vaak genoeg gezien worden. We doen, weet je, van alles en nog wat. Om gewoon gezien te worden. En meer dat iemand iets over je hoort van, Hé, dat is een mooie vrouw. Ze ziet er goed uit. Je ziet er verzorgd uit. Het zijn allemaal wel goede dingen. Maar zegt men wel eens over u van, dit is een vrouw die je echt moet waarderen. De vrouw die je daar naast je hebt staan, dat is een vrouw die je moet waarderen. De vrouw die daar op die hoek staat, dat is een vrouw voor wie je respect zou moeten hebben. Dwingen wij dit wel af, weet je, van anderen? Of hebben we er genoeg aan dat men vindt dat we complimenten krijgen over onze uiterlijk? We weten ons uiterlijk, dat gaat vervallen, net als de aardse tent waarover de Bijbel het heeft, onze aardse tent vervalt. Maar verzorg je huid wel goed, weet je, zorg goed voor jezelf. Maar het meest wat belangrijk is, vrouwen, ik praat vandaag tot u, is dat we God gaan vragen van, Heere, laat mij die vrouw zijn. Laat mij degene zijn voor wie men respect heeft. Laat mij degene zijn die u uitstraalt. Laat mij degene zijn waar waardering voor is. Omdat door mijn manier van leven, door hoe ik mij voordoe, door hoe ik leef met u. Laat dat werkelijk ons verlangen zijn, vrouwen. Dat we dieper in onszelf zullen kijken. En dat we zullen zien wat God heeft geplant in ons. Datgene wat God in ons geplaatst heeft om te doen. Niet alleen die mooie ogen, die mooie lippen die we hebben. Maar het gaat erom van, hoe is ons karakter? En daarmee wil ik u vanochtend, of deze dag, wil ik u daarmee aanmoedigen.

0: om te werken aan uzelf. Dat ik werk aan mezelf. En dat ik God vraag, laat me een voorbeeld zijn voor alle andere vrouwen, voor alle andere mannen. Weet je, dat ik die vrouw mag zijn die God heeft geplaatst. En ze zegt van, hé, als, weet je, als jij daar spreekt, als jij daar zingt, als jij daar praat, dat men zal zien van, dit is iemand die op Jezus lijkt. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Mirko. Ik hou van Harry Rochello.

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidoube. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
6: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
5: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: Rhapsody time, reality time. Happy beautiful morning, geliefde. Onze thema vandaag is train uw ziel om uw geest te volgen. En onze thematekst is gehaald uit Romeinen 12 vers 2. Er wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Halleluja. Toen Paulus in Romeinen 1 vers 9 zei, want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige. Halleluja. Bracht hij iets diepgaands tot uitdrukking. Wij dienen God met onze geest. Maar er is nog een ander essentieel deel van uw wezen. Uw ziel, het domein van uw verstand, wil en emoties. Uw verstand behoort u niet te beheersen. Uw emoties behoren u niet te beheersen. Uw wil behoort u niet te beheersen. In plaats daarvan moeten zij onder de invloed van de Heilige Geest komen en aan hem onderworpen worden. Halleluja. In de tempel van het Oude Testament komt de ziel overeen met het Heilige, waar de priesters dienden. En wat was hun voornaamste verantwoordelijkheid? Onderwijzen. Halleluja. De priesters waren de bewaarders en de leraren van de wet. Dit laat zien dat uw ziel onderwezen moet worden. Uw verstand moet met het woord getraind worden. Uw emoties moeten door het woord getraind worden en gereageerd worden. Uw wil moet door het woord gedisciplineerd worden. Er zijn momenten waarop u zegt, dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik besloten heb. Maar dan toont het woord u iets anders. Op dat moment moet uw wil zich overgeven. U zegt, niet mijn wil, maar Gods wil. Niet mijn weg, maar Gods weg. Halleluja. Hetzelfde, geliefde, geldt voor uw emoties. U voelt zich misschien tot een bepaalde richting geneigd. Maar wanneer het woord iets anders openbaart, stopt u. U laat het woord uw emoties overheersen. Zo wordt uw ziel onder controle gebracht. Halleluja. Nu waren er in het heilige deel van de tempel drie belangrijke voorwerpen. De kandelaar, de tafel met de toonbroden en het reukofferaltaar. De kandelaar gaf licht. Dat is de verlichting van het woord in uw leven. De tafel met de toonbroden voorzag in voedsel. Dat is het woord dat uw geest voedt. En het reukofferaltaar staat voor het gebed. Uw communicatie met God. Halleluja. Ziet u het verband? Terwijl u het woord bestudeert, komt er licht in uw geest. En daardoor wordt uw geest gevoed. Daaruit wordt u vervolgens aangespoord om te bidden. En uw gebeden stegen als reukwerk op voor God. Halleluja. Zo zijn er, geliefde, voortdurend twee krachten aan het werk in uw ziel. Het woord en het gebed. Hoe meer u het woord ontvangt, hoe meer u aangespoord wordt om te bidden. Hoe meer u bidt, hoe gevoeliger u wordt voor het woord. Zo wordt uw ziel getraind, geliefde. Het gebeurt door uw ziel onder de invloed van het woord te houden. Het gebeurt door ervoor te zorgen dat uw denken, keuzes en reacties in overeenstemming zijn met Gods wil. Dit is volwassenheid, geliefde, waarbij uw geest leidt en uw ziel volgt. Halleluja. Glory to God. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor uw woord dat mijn gezindheid vernieuwt en mijn ziel traint. Ik geef mijn wil aan u over en weiger om geregeerd te worden door emoties of natuurlijke redeneringen. nu en voor altijd, is mijn verstand verlicht, is mijn geest gevoed en is mijn leven in overeenstemming met uw volmaakte wil. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, stuurt u gerust ons de thema van de dag. Dat is train uw ziel om uw geest te volgen. Stuurt u naar het nummer 8646446. En wilt u samen met ons de Heere loven en prijzen? U bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. We kijken uit naar u. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

light to be in the presence. Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Good morning, good morning, good morning. Het is momenteel 6:03 en het is vandaag 7 september. Het is een nieuwe editie, een nieuwe uitzending, een nieuwe aflevering, een nieuw episode van het programma The Morning Move. Welkom maandag. Het is een nieuwe week, een nieuwe werkweek voor degenen die moeten werken. En voor degenen die vakantie hebben, die hoeven niet naar school te gaan, dus dan mogen ze een beetje lekker doorslapen, toch? En voor degenen die al wakker zijn, nogmaals een hele goede morgen. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator. We danken de Heere voor een nieuwe dag. We danken de Heere voor nieuwe genade. Zijn gunstbewijzen zijn opnieuw elke morgen. En dat heeft Hij vanmorgen weer bewezen. Dus ik groet u waar u ook bent. Bent u van noord, bent u van zuid, bent u van oost of van west? Welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. We gaan het vanaf vandaag een beetje anders doen op de radio. We brengen een beetje variatie. Alleen zodat het niet eentonig wordt, weet u. Natuurlijk, een programma moet er zijn. Een concept moet er zijn. Maar af en toe moet je wel een beetje verandering aanbrengen. Zodat het niet te eentonig wordt. U weet, onze God is een God van nieuwe dingen. En ik hou ook van nieuwe dingen. Nieuwe ervaringen. Dus wat we gaan doen, we gaan niet meer om 6:15 beginnen met de bemoediging. Maar we gaan wat eerder beginnen, om 6:10. Zodat wij ook wat muziek in kunnen lassen. We luisteren naar William McDowell. En hij zingt Stay. Pracht van een lied, hoor. Elke keer als ik naar dit lied luister, dan moet ik een traantje achterlaten. Maar dus, ik wil u vragen om even te groeten. Ik wil u vragen om even uw telefoon te pakken. Sommigen hebben de telefoon al in handen. En sommigen luisteren via hun telefoon naar de radio. Bent u ook buiten Suriname? Een hele goede morgen ook aan u. Good morning. Bon dia. Buenos dias. Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van The Morning Move. U kunt livestreamen op www.shalomsuriname.com. Inmiddels hebben wij ook een applicatie gecreëerd. Dus als u de applicatie downloadt, kunt u dan ook gewoon heel makkelijk via de applicatie naar TV kijken. Shalom TV en Shalom Radio luisteren. We hebben nog maar 3 minuten voordat we beginnen met de bemoediging. Dus ik vraag u even snel een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 8755358. Laat weten als u al wakker bent. Laat weten van waar u uit luistert.

Ja, en we zijn weer terug. Nogmaals een hele goede morgen voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Het is nog steeds de Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur. Ik zei het ook al vanmorgen. We gaan het een beetje anders doen. We starten om 6:10 met de overdenking. Voor 10 tot 15 minuten. En daarna zullen we overgaan tot een lied. En dan de rest van het programma. Mooi zo. Ik ben ready met mijn de boodschap van vanmorgen. Ik vraag u om in te tunen. Afgestemd te blijven. Zodat u geestelijk bemoedigd kan worden in de komende minuten. Goedemorgen nogmaals aan degenen die een WhatsApp bericht hebben gestuurd. Ik heb het gezien. Goedemorgen, goedemorgen. Nou, de titel van onze bemoediging vanmorgen. Die luidt als volgt. Hoe denkt God hierover? Hoe denkt God hierover? Dat is ook een vraag, hè? Hoe denkt God hierover? Dan denk je van, waarover? Over alles. Weet u, God heeft ons als mens een eigen wil geschonken. En dat is natuurlijk heel mooi van God, maar ook heel erg gevaarlijk. Omdat dat ons de mogelijkheid schenkt om ook te kiezen, om ook een wil te hebben waarbij wij beslissen tegen God. Heel gevaarlijk. Maar onze God, hij is goed. En hij is niet iemand die je gaat dwingen. Hij is niet iemand die aan onze wil komt. Dat hij ons gaat manipuleren. Om toch te doen. Waardoor wij vaker moeten nagaan als we een beslissing maken van hey, hoe denkt God hierover? Ik denk dat wij heel weinig. Laat me misschien praten over mezelf. Dat ik heel weinig naga voordat ik iets doe. Om te vragen van, hey, are you okay with it, God? Hoe denkt u erover? Wat vindt u? Weet u, in het huwelijk, de wama aksimi wan sani, om een afspraak te maken of uitstapje of uit etentje. Gewoon een afspraak. Dan heb ik wel altijd zoiets van, hey, ik ga eerst met mijn vrouw praten. Ik ga eerst kijken als zij oké ermee is. Hebben we geen andere afspraken op die dag? Vindt zij het een goed idee? Weet je? Je communiceert. En zo is het ook in ons relatie met God. Het is gewoon een kwestie van God betrekken in alles van uw leven. Op elk vlak in uw leven dient u de Heere te betrekken. Het klinkt misschien heel cliché. Maar hoe vaak doen we dat? Weet u hoe vaak wij door onze dag gaan en niet eens denken aan God? Weet u hoe vaak we aan het werk zijn, zo druk bezig, en pas aan het einde van de dag, wat wij over hebben, dat we denken, ah, hij Masra, we vergeten jongen.

Het is dus goed. Waarom? Als je de Heere betrekt in alles, dan ben je ook zeker ervan dat Hij je leidt. Daarom is het ook heel goed om vroeg in de ochtend te bidden. Om vroeg in de ochtend, voordat wij beginnen met onze dagelijkse werkzaamheden, voordat wij naar school gaan, voordat wij naar het werk gaan, dat wij de Heere vragen om zijn leiding. Het hoeft geen al te lang gebed te zijn van een half uur, een uur. Het hoeft niet. Het mag wel natuurlijk. En het is mooi natuurlijk als je dat kan. Want hoe meer tijd je met de Heere spendt, hoe leuker eigenlijk. Hoe beter. Maar soms hebben we het idee van, nee, ik moet. Nee, het begin weer, ik wil. Niets moet. Wij moeten willen. Dat is een relatie. Het willen. Dus ik wil u bemoedigen vanmorgen. Om voordat u eigenlijk iets doet, de Heer te vragen, Heer, hoe denkt u hierover? Het is ook een teken van, Heer, ik hou rekening met u. En het gaat u helpen. Het gaat u wijsheid schenken. En misschien krijgt u niet gelijk een hoorbare stem te horen. Misschien hoor je niet gelijk van jou. Ja, mijn kind, je kan het doen. Of je hoeft het niet te doen. Of nee, liever niet nu. Misschien hoor je dat niet gelijk. Maar onze God is zo soeverein. En Hij weet precies hoe Hij situaties leidt. We zullen het nooit begrijpen. Want Hij is zo creatief. Dat Hij situaties zodanig leidt. En we hebben het niet eens door dat Hij ons beschermt. Dat Hij ons zodanig op een pad of in een situatie leidt. Waardoor we succesvol kunnen zijn in onze beslissingen. Maar om die succes te kunnen krijgen die God ons schenkt. Niet succes uit onszelf. Want we kunnen succesvol zijn zonder God hoor. Ik ga u eerlijk zeggen. We kunnen in het leven, er zijn succesvolle mensen die succesvol zijn geworden door hun talenten, onafhankelijk van God. Waardoor zij dan alle eer krijgen en alle prijs naar zich toe trekken. Maar te u betrekt Gado, wanneer de Heere betrekt en volledig afhankelijk bent van God. En je zegt, Heere, ik kan en ik wil niets doen zonder u. Net zoals Mozes. Heer, als u niet met ons meetrekt, zullen we vlak hier blijven. Une go no impressie. Die houding moeten wij ook hebben. Heer, vertel mij. Hoe denkt u hierover? Ik wil dit kopen. Maar is het een wijze beslissing? Leid mij. Als het geen wijze beslissing is, tap adoro disi. Maak de deur dicht, zodat ik dit doe. Of, Heere, geef mij een bevestiging. Geef mij een bevestiging. Heer, ik wil met zo iemand trouwen. Is die persoon wel mijn... Ja, is het wel de juiste partner? Is het wel de juiste persoon? Schenk mij een bevestiging. En het kan soms heel moeilijk zijn, vooral als het tegen onze keuze of tegen onze wil is. Want soms willen we iets zo graag hebben. Soms willen we iets zo graag hebben. Tak une actie gado. Omdat we bang zijn dat God nee zegt. Ja toch? De une actie gado, die bevestiging.
Want stel God het ook niet dat je zet, dan ga je teleurgesteld zijn. Maar het is onze God. En we kunnen hem vertrouwen. We mogen hem vertrouwen. Want hij ziet verder in de toekomst. Hij weet alles. Wij niet. En geloof me. U denkt dat u het beste voor uzelf wilt. Weet dat God eigenlijk het beste voor u heeft. U wilt, maar God heeft het. God heeft het al. Hij is in staat om u te geven het beste. We moeten alleen vertrouwen en hem betrekken. Een mooi voorbeeld dat we kunnen halen is in Johannes 5. En dan gaan we hiermee afsluiten. Johannes 5, vers 30. En we zien een mooie voorbeeld van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus die zei zelf: ik kan niets uit mezelf doen. Ik lees uit de basisbijbel. Ik oordeel volgens wat ik van mijn Vader hoor. En ik oordeel rechtvaardig. Want ik doe niet wat ik zelf graag wil, maar ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft mij gestuurd. Is toch mooi? Jezus Christus, de God, die stelt zichzelf afhankelijk van God de Vader. Als Hij als God zichzelf afhankelijk stelt van God de Vader, wie zijn wij dan om dat niet te doen? Dan vind ik onszelf wel een beetje arrogant en hoogmoedig als we dat niet doen. Ja of ja? Ja. Dus als de Heer Jezus Christus zegt: want ik doe niet wat ik zelf graag wil, ook al wil hij het heel graag, zegt hij. Hij doet het niet, maar hij doet wat zijn Vader wil. En soms is dat onaangenaam. Soms betekent dat om aan het kruis te gaan. Soms betekent het om vervolgd te worden. Soms betekent het om je tijd op te offeren. Soms betekent het om je slaap op te offeren. Heel erg onaangenaam. Maar wij doen wat de Vader van ons vraagt. En dat gaan we alleen weten. We gaan alleen kunnen weten wat de wil van de Vader is. Als we aan hem vragen: Heer, hoe denkt u hierover? Nou, ik hoop dat u bemoedigd bent geworden vanmorgen. Dus laten we de Heer meer betrekken in al hetgeen dat wij doen. Ik dank u wel voor het luisteren. We zijn aan het eind gekomen van onze bemoediging. We gaan nu luisteren naar een pokoe, naar een nummer. En daarna om 6:30 krijgt u dan de dagteksten van vandaag. En na de dagteksten krijgt u om 6:50 dan de Happy Kids. Om 7:00 krijgt u dan het nieuws van vanmorgen. Daarna ben ik dan na de reclamebreak, na het nieuws, weer terug bij u. Yes, nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van The Morning Move.

0: brothers en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 7 september 2026. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken. Psalm 30, vers 2. Het leerwoord. Jezus vatte de hand van het kind en zei tot haar: Talita, kom, hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen. Jezus vatte de hand van het kind en zei tot haar: Talita, kom, hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen. Marcus 5, vers 41 tot en met 42. Het gezang. Sta op uit de doden, o zondaar en leef. Dat Christus ook over u lichtte. Sta op uit de doden, o zondaar. Of beef voor God en het jongste gerichte. Nog weg u de heiland. En nog is er raad. Sta op uit de doden, het is spoedig te laat. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tata, Scrivi. Wij zijn weer niet in de acte, joh. Maar denk niet aan niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik in om een phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

Hallo, Herr Pickets. Goed opgestaan? Laten we starten met gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor hoe u bent. U bent onze maker. U hebt de hemel en de aarde geschapen. U houdt van ons en u wilt altijd bij ons zijn. Om ons te beschermen, ons te helpen. Dank u wel, Vader, dat u zo'n goede God bent. Geef ons een gezegende dag vandaag, Vader. En dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Happy Kids, jullie weten nog wat er gisteren gebeurd was met Ringu en Batu. Nadat de zendeling Sahib Krips en Pandu, de muziekmaker, het Jezus-verhaal aan de dorpelingen verteld had en op het punt stonden te vertrekken, namen Batu en Ringu het orgel van de vrouw van de zendeling uit de jeep. Ja, Happy Kids, ze hebben het orgel gestolen. En later die avond, toen ze de wacht hielden op het veld, zagen ze tijger in de verte. Langzaam bewoog de schaduw zich naar voren. Het leek wel alsof het recht op hen afkwam. Ringu snakte naar adem. Ik kan zijn ogen zien, fluisterde hij. Zijn groot en geven licht. Doodsbang hielden de beide jongens elkaar vast. Ze kropen zo dicht mogelijk bij elkaar, terwijl ze het bos in de gaten hielden. Vol spanning wachten de jongens tot de nacht voorbij zou gaan. Bij het aanbreken van het eerste morgenlicht renden beide jongens terug naar het dorp. Toen ze vlak bij huis waren, zagen ze man hard rennen uit de tegenovergestelde richting. Kom eens horen, schreeuwde hij luid. Vannacht is er een man uit het dorp hiernaast aangevallen door een tijger. Wie is het? Wanneer is het gebeurd? Wat is er met hem gebeurd? Iedereen stelde verschrikt allerlei vragen. Wij zagen die tijger, schreeuwde Ringu het uit. Een oude man die al vaak meegedaan had aan een tijgerjacht zei, we moeten een os doden. Bij het water, zodat de tijger het bloed zal ruiken en erop af zal komen om de os op te eten. De jagers moeten in een boom vlakbij gaan zitten met een geweer in hun handen. We moeten het zo gauw mogelijk doen. Ringu's vader gaf opdracht aan 3 mannen om naar het bos te gaan, naar een plek vlakbij het water, waar de dieren mogelijk kwamen drinken. Daar moesten ze een verhoging bouwen in een boom, waar de jagers de wacht konden houden. Andere mannen kregen de opdracht om bij het water een oude, zieke os te slachten. Ik zal mijn geweer en een zak lantaarn meenemen. 2 mannen en mijn zoon Ringu moeten met me meegaan. Boven in de boom zullen we wachten tot de tijger komt. O, wat was Ringu trots! Zijn vader vond hem blijkbaar oud genoeg om mee te gaan op tijgerjacht. Was hij ook een beetje bang. Happy Kids, weten jullie wat jullie moeten doen als jullie bang zijn? Herinneren jullie Psalm 56 vers 4? Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Nogmaals, Psalm 56 vers 4. Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Ringu dacht zo weer aan de nacht op het veld toen hij bijna ziek was van angst en hoe de tijger hoorde brullen. Toen Ringu zo in gedachten verzonken was, schrok hij even op. Ringu zag Sahib Krups ineens zijn kant uitkomen. Mijn jonge vriend, waarom ben je zo opgewonden, zo zenuwachtig? Ringu probeerde stoer te doen, sterk te doen. We gaan straks op tijgerjacht. Tijgerjacht, zei Sahib. Ja, zei Ringu. Nou, je klinkt niet erg enthousiast, zei Sahib Krups, maar ik kan me best voorstellen dat je er tegenop ziet, dat je zo'n beetje bang ervoor bent. Toen vroeg Sahib Krups, hoe is het met je voet, Ringu? Heel goed, Sahib Krups. Ik heb helemaal geen pijn meer, maar misschien gaat de boze geesten me nog kwaad doen omdat ik beter ben. Misschien worden ze nog boos op mij en dan word ik weer ziek en kan ik weer niet naar school. Niet voor niets worden ze boze geesten genoemd, toch, Sahib Krups?
Sahib Grubbs Kikringu ernstig aan. Laat my een verhaal vertellen. In de tijd van Jezus was er een man die een boze geest in zich had. De man woonde op een begraafplaats. De boze geest liet hem hele vreemde dingen doen. Soms ging hij zo tekeer dat de mensen zijn handen en voeten in de ketting moesten zetten. Maar steeds brak hij de kettingen. Op een dag kwam Jezus naar die plaats waar de man was die de boze geest in zich had. De boze geest was bang voor Jezus. Ai, de boze geest rilde van angst en de Heere Jezus zei streng tegen de boze geest, ga weg uit deze man. De boze geest kon niets anders doen dan de Heere Jezus gehoorzamen en ging uit de man. Ringo begreep hieruit dat de Heere Jezus meer macht had dan de boze geesten. Toen zei Sahib Grubbs, weet je Ringo, dat de Heere Jezus jou ook kan helpen en dat jij niet meer bang zal hoeven te zijn, want hij heeft meer macht dan welke boze geest dan ook. Ook al is de boze geest nog zo boos, Ringo dacht eraan hoe vaak hij bang was. Diep in zijn hart wist hij dat het waar was en dat de Heere Jezus hem kon helpen. Toen zei Sahib Grubbs, Ringo, je kunt altijd tot God bidden en hem vragen of hij je wilt helpen. Ook voor de tijgerjacht en wanneer je bang bent voor de geesten. Ringo vroeg aan Sahib, Sahib, dit koord op mijn hals heb ik gehad om mij tegen de boze geesten te beschermen. Het kan toch mij helpen? Toen zei Sahib Grubbs, het koord dat je draagt heeft geen macht. Het is maar een stuk touw. Het kan je niet helpen. De Heere Jezus leeft. Hij is weliswaar gestorven aan het kruis, maar is op de derde dag opgestaan uit de dood. En nu zit hij aan de rechterhand van onze God. Hij is de Zoon van God. Hij is veel hoger en machtiger dan de boze geesten en de duivel. Hij kan jou helpen, deze grote God. Sahib Grubbs groette hem en liep naar de mannen van het dorp. Ringo dacht heel diep na. Hij speelde met het koord om zijn hals. Wat Sahib Grubbs gezegd had, was waar. Wat zou een touwtje voor hem kunnen doen? De boze geesten zouden niet bang zijn voor een touwtje. Zou de Jezus hem wel willen helpen? Later op de dag dacht hij weer aan de woorden van Sahib Grubbs, die gezegd had, Ringo, je kunt altijd tot God bidden en hem vragen of hij je wil helpen. Ringo bad, Heere Jezus, wilt u mij alsjeblieft helpen? Als u mij helpt, dan weet ik dat u echt bestaat. Die dag deed hij iets dat veel kinderen niet zouden durven. Met een ruk trok hij het koord van zijn hals en slingerde die weg. Langzaam liep hij naar huis. Thuis merkte Batu gelijk dat Ringo's koord niet op zijn hals hing. Hij keek hem aan en vroeg, Ringo, heb je jouw koord verloren? Je hebt het niet om. Ringo hield zijn adem in. Hij wilde niet naar zijn moeder kijken, maar hij voelde wel dat ze ophield met het werk bij het vuur. Ook zijn vader was thuis en hij keek hem vragend aan. Ringo slikte moeilijk en zei toen, Sahib Grubbs heeft mij verteld dat Jezus veel machtiger is dan de boze geesten. Toen heb ik tegen de Heere Jezus gezegd, als u mij helpt, dan weet ik dat u echt bestaat. Zijn vader werd boos, hij vond het maar niets. Hij dacht ook, ach, Ringo weet niet beter, hij is nog jong. Straks merkt hij zelf wel dat hij het koord wel nodig heeft. Maar tegelijkertijd, één God meer of één God minder, maakt ook niet zoveel uit. Er zijn toch nog zoveel andere goden, dacht de vader van Ringo. Het werd avond en tijd om op tijgerjacht te gaan. Ringo, zijn vader en nog een jager liep naar de boom langs het water waar de os werd gelegd die ze gedood hadden. Vlug en zo stil mogelijk
klom ze op het platform. Alle drie letten op of zij iets hoorden of zagen. Ook Ringo. Ondertussen bad hij zachtjes. Lieve God, laten de boze geesten me alsjeblieft niet pakken. En help ons om de tijger vannacht te doden. Het hart klopte hem in de keel als hij eraan dacht dat de tijger gisteren nacht nog een man had gedood. Uren gingen voorbij. Plotseling leek het alsof Ringo iets zag bewegen. Hij probeerde zo rustig mogelijk adem te halen en keek nog aandachtiger. Inderdaad, er bewoog iets. Ringo greep zijn vader bij de arm en wees in de richting waar hij iets had gezien. Alle drie tuurden die richting op. Ze keken alle drie scherp naar de plek die Ringo aanwees. Ze durfden nauwelijks adem te halen. Langzaam sloop de tijger voorwaarts. Het ene ogenblik liep hij in het maanlicht en het ander moment in de schaduw. Zijn lichaam was dicht bij de grond. De staart zwaaide heen en weer terwijl hij in de richting van de dode os loop. Telkens draaide hij zijn kop naar links en naar rechts om te zien of er ook vijanden in de buurt waren. De vrede om dat alles veilig was, sloop het grote gestreepte dier verder. Plotseling keek de tijger op. Toen klonk er een schot in de nacht. De tijger week uit naar het schaduwrijk gedeelte. Mis, riep Ringo's vader. Waar zou het gebleven zijn? Ringo hoorde een tak kraken. Het beest moest vlakbij zijn. Hij keek om zich heen en toen omlaag. Daar was de tijger, grimmig en groot in het licht van de maan. Hij springt omhoog, dacht Ringo. Gelijk drukte hij op het knopje van zijn zaklantaarn en scheen recht in de ogen van de tijger. Oh, het licht was zwak, omdat de batterijen niet zo sterk waren. Toen dacht Ringo, straks springt hij op het licht af. Razendsnel wierp hij de zaklantaarn een eind van zich af. De tijger vloog op het licht af. Zoom! Een schot kraakte en opnieuw nam de tijger een sprong, dicht maar recht omhoog, maar toen viel het met een plof op de grond. Daar lag hij, spartelend en gewond in het hoge gras. Ringo's vader laadde opnieuw het geweer. Toen bewoog de tijger niet meer. Ai, een beest, Diddy. De mannen trilden van opwinding. Buiten adem van spanning fluisterde Ringo. Dank u, Heere God. Dank u dat u mij hebt gehoord. Toen klommen ze één voor één de boom uit. U hebt raar geschoten, zei de meegekomen jager tegen de vader van Ringo. Ik ben trots op mijn Ringo, zei hij. Hij zag de tijger het eerst en hij heeft ervoor gezorgd dat hij ons niet besprong. Ga vlug naar het dorp en breng de ossen en de wagen gelijk hier naartoe, zei de vader van Ringo. We moeten de tijger uit het bos zien weg te brengen. Zo liep Ringo terug naar het dorp, maar onderweg hoorde hij een motor. Oh, het was de jeep van Sahib. Die zat vast in de modder. Ringo liep snel weg, maar te laat. Ringo, mijn grote vriend, zijn de ossen thuis? Vroeg Sahib. Kun je ons helpen met de ossen? De jeep uit de modder te halen? Nee, Sahib. De ossen zijn niet thuis. Ze zijn op het veld. Terwijl Ringo bliksems goed wist dat de ossen wel thuis waren. Hij loog omdat hij bang was geworden van Sahib omdat hij iets slechts gedaan had. Jullie weten toch wel, heb ik eens, wat hij had gedaan? Oké, zei Sahib. Ik zal je vader dat wel vragen. Nee, Sahib. Misschien zijn de ossen wel thuis. Ik zal ze halen. Bang dat vader te weten zou komen dat Ringo is dan liggen tegen Sahib. Ringo haalde de ossen en de jeep uit het modder. Hoe het verder met Ringo afloopt, hoor je morgen wel. Bye bye, heb ik iets.

0: is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. God deals met multinationals toe aan een impactstudie. Doden, brand en vermiste kinderen tekenen week einde. Conflict CBVS en bond gaat om meer dan loonsverhoging. Werkneerlegging vandaag. Moeder, dochter en zwageres omgekomen bij brand in Yarikaba. Times of Suriname schreef vandaag gouddeals met multinationals toe aan een impactstudie. Minister Weinerman vindt dat de gouddeals met multinationals zoals de Sergo deal met Newmont breed geëvalueerd moeten worden. Er is nog geen uitgebreide impactstudie die kijkt naar de fiscale, economische en maatschappelijke effecten. De minister benadrukt dat Surgold volgens de overeenkomst 36% inkomstenbelasting over de winst en 15% bronbelasting betaalt. De belangrijkste vraag is of Suriname als geheel nog voldoende profiteert van de exploitatie van zijn goudvoorraden. Ook uit Times of Suriname kunnen wij halen vandaag: doden, brand en vermiste kinderen tekenen weekeinde. Een zwaar weekeinde in Suriname werd gekenmerkt door dodelijke ongevallen, branden en vermiste kinderen. Een bromfietser kwam om bij een verkeersongeval in Paramaribo. In Yarikaba kwamen 3 volwassenen om bij een woningbrand, terwijl bij een andere brand bij houtzagerij nooit gedacht veel schade ontstond. Daarnaast werd een lichaam in verregaande staat van ontbinding gevonden aan de Mauritsstraat. Ook zijn 2 meisjes van 12 en 14 jaar vermist. De politie vraagt het publiek om informatie door te geven. Starnieuws schrijft vandaag: conflict CBVS en bond gaat om meer dan loonsverhoging. Werkneerlegging vandaag. Het conflict tussen de CBVS en de CBWO gaat niet alleen over salaris, maar vooral over de interpretatie van het eindoordeel van de bemiddelingsraad. De raad adviseerde een loonsverhoging van 14% tot 16%, een eenmalige uitkering en 12% hogere vervoerstoelage. De bank heeft de lumpsum al betaald, de vervoerstoelage verhoogd en 11,4% loonsverhoging aangekondigd. De bond vindt dat de volledige 14% tot 16% moet worden uitgevoerd. Daarnaast verschillen partijen van mening over werknemersbijdragen voor pensioen en ziektekosten. De CBWO legt vandaag het werk neer en houdt om 10 uur een persconferentie. De bemiddelingsraad heeft ondertussen partijen opgeroepen voor spoedoverleg. Een Starnieuws schrijft vandaag ook: moeder, dochter en zwageres omgekomen bij brand in Yarikaba. Bij een woningbrand in Yarikaba zijn 3 vrouwen omgekomen. Een moeder van 60, haar dochter van 34 en haar zwageres van 68 jaar. Ze verbleven samen in een vakantiewoning. Een man die de echtgenoot, vader en broer van de slachtoffer is, ontdekte de brand bij zijn terugkeer. De brandweer vond de 3 verkoolde lichamen in de woning. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er wordt verder onderzoek gedaan en obductie zal plaatsvinden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: Poi mi clara oso. Mala sa opo preis. Pesa be chat kosmara? Ami suku kwaliteit toch.
3: Hey broer,
0: Don't stress you a day. You know yere. Historex abuwa new Verfi. Verfi.
2: Huh?
0: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati?
0: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Verfi. Na a new merit, en a Verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a Verfi er. Verfi, by Historex.
3: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23... We go the extra mile.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw, keeping us in touch.
7: Dit is Renate Gabij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Ja, en we zijn terug. Nogmaals een hele goede morgen. Het is momenteel 7:15. En dat wil zeggen, we zijn beland in het tweede gedeelte van de Morning Move. We zijn er, of we waren er, nee, we zijn er al sinds 6:00. We zijn er tot 8:00. Dat wil zeggen dat we nog ongeveer 3 kwartieren met elkaar hebben. Laten we samen radio maken. Ik vraag u om even snel een WhatsApp-bericht te sturen op het nummer 8755358. Laat weten van waar u uit luistert. Als u afgestemd bent, laat weten. De eerste persoon die een WhatsApp-bericht had gestuurd, dat is dus mama Evi. En mama Evi die had om 6:15 een WhatsApp-bericht gestuurd met... ik groet iedereen van Shalom. Boko boko blessi. Ja, en we hebben net geluisterd naar Been So Good van Elevation Worship. We gaan nu over tot een... Fapoko listening. Hey, die papoes weg. Wacht even hoor, ik heb hem vlak hier. More Than Able. Ja, dus dank u wel, mama Evi. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. Het is vandaag 7 september. En het is...

Nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. U luistert nog steeds naar de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Voor degenen die al onderweg zijn naar het werk, zou ik willen zeggen voorzichtig en een gezegende en productieve werkdag toegebeden. Geniet van deze dag. Het is genade. En als je een beetje down bent vandaag, misschien heb je niet zoveel zin in het werk vandaag. Misschien heb je niet zoveel zin om naar het werk te gaan vandaag. Ja, misschien had je gewoon liever thuis en iets lekkers koken. Vooral voor de vakantie, dan wil je wel heel graag gewoon thuis blijven met de kids. Of iets leuks gaan doen. Ik snap het hoor. Mauroko, abifuroko, wabifgauroko. Nou, dat bid ik wel. Dat als je in zo'n staat bent van geen zin hebben, dan bid ik wel dat de Heer je kracht mag schenken. En dat hij je mag opkrikken vanmorgen. En dat je toch op een of andere manier blij mag worden. En de vreugde van de Heer over je mag komen. En dat je op een of andere manier echt gewoon plezier mag hebben van jouw dag. En dat je aan het einde van de dag mag zeggen, hey, ik heb een goede dag gehad. Het was leuk, het was anders. Straks om 7:30 hebben wij dan de recap van onze bemoediging van vanmorgen. Maar dus intussen dan luisteren we wel naar muziek. Aan de jarigen wil ik zeggen een hele goede morgen en hartelijk gefeliciteerd met jouw jaardag. Als je misschien iemand kent die jarig is vandaag, laat het weten. Laten we dan de persoon feliciteren. Of misschien ken je iemand die gaat trouwen of die pas is getrouwd. Misschien is het je anniversary.

0548-75-5358 is het nummer waarop je kunt appen. Dus stuur snel jouw WhatsApp-bericht en laten we samen radio maken. De naam is nog steeds Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Hier onder 94.5. Genade op genade op genade. Broeder Ben die zegt goedemorgen, broeder Ian. De boer buiten is wakker. Goedemorgen, broeder Ben. Goedemorgen, de boer buiten. Goedemorgen, Kasaba Olo. Goedemorgen, Mim. Goedemorgen, mama Muriel. Goedemorgen aan al de tehuizen, de kindertehuizen, de bejaardentehuizen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen aan al de districten van Suriname. Noord, Zuid, Oost, West.

0: Hallo Shalom Family, ik ben Joël van Jeka Designs en ik luister ook naar Radio Shalom.
1: Ik ben Elea en ik luister ook naar Radio Shalom.
2: Ik ben Christel en ik luister ook naar Radio Shalom. U toch ook?

Ja, we luisteren naar Josiah Queen. Dat is haar achternaam hoor, Queen. This one life, I don't wanna see the one. Dusty Bibles. I'm stunned being placed. En ik hoop niet dat u een Dusty Bible hebt in uw huis. Tenzij het een reservebijbel is. Hij bedoelt hiermee dus dat we onze Bijbel moeten gebruiken en hij moet niet onder stof liggen. Sommige mensen hebben Bijbels, maar die liggen helemaal onder stof. Die man heeft vast een Bijbel schreven. Die lijkt allemaal nog nieuw. Maar lees je Bijbel en bid elke dag. Het is tijd om te groeien in de Heer. Het is tijd om vooruit te gaan. Het kan toch niet dat je jaar in jaar uit op dezelfde plek bent. Je wordt dan een reuzenbaby. Een geestelijke reuzenbaby. En dat willen we niet, dat is ongezond, man.

zeggen. We've got dusty Bibles and brand new iPhones. And we wonder why we feel this way. Ja, we kiezen eerder voor om de nieuwste iPhone te hebben. De nieuwste Samsung. Maar aan onze Bijbel maken we helemaal niet open. Dat veel minder kost. En die juist veel meer waarde heeft.

0: open your mouth, you will. Ja, en dat was Josiah Queen met Dusty Bibles. Nu is het te raaien met King of Kings.
1: For rescue, you said it was finished. It was finished.
0: Nogmaals een hele goede morgen aan degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Het is nog steeds Radio Shalom, 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Voor degenen die vakantie hebben, geniet ervan. Want lekker is maar één vinger lang. Het is vandaag al 7 september, dus ongeveer over 3 weken hebben jullie geen vakantie meer. Dan moet je weer naar school. Ik plaag jullie hoor.

En natuurlijk mag ik niet vergeten. Afgelopen zaterdag 5 september hebben we onze open dag gehad. Onze fundraising. En ik mag dankbaar zijn. Ik moet dankbaar zijn. Voor degenen die zijn gekomen. Ook een hele goede morgen aan jullie. En nogmaals hartelijk dank. Voor uw aanwezigheid afgelopen zaterdag. En voor degenen die niet zijn gekomen. God bless you. Nee hoor, dat is een grapje. Maar God ziet u. Nee, het was een hele leuke dag geweest. We hebben kunnen verkopen. De opkomst was iets minder. Maar het was slechts een aanzet. Het is niet de laatste. Dus we zullen dan regelmatig onze evenementen houden. Zodat wij wat gelden kunnen vergaren voor onze multifunctionele zaal. En dan kunnen we het evangelie verder verspreiden, mensen. We kunnen tv-producties maken in de multifunctionele zaal. We kunnen het gebruiken als een studio. TV-productie daar doen. Programma's daar gaan maken. Dus het is allemaal voor een goed doel. Het is om een bijdrage, een grote geestelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Niet alleen in Suriname, maar in de uiterste hoeken van deze wereld. Laten we samen de opdracht van de Heer Jezus Christus. Laten we samen de opdracht die de Heer Jezus Christus aan ons heeft geschonken vervullen. Dus als u een partnerschap wil aangaan, misschien wilt u doneren, misschien wilt u een gift geven. Het mag maandelijks, het mag eenmalig, wat de Heer dan ook op jouw hart legt. Het kan en het is mogelijk. Ja, en dat was Traaien met King of Kings. Nou, het is dus nu 7:30 en we gaan over tot de recap van onze bemoediging van vanmorgen. Heel kort, even kijken. Nou, vanmorgen hebben we gesproken. De titel van onze bemoediging van vanmorgen was ook een vraag. En dat was, hoe denkt God hierover? Hoe denkt God hierover? En u weet dat we vaker, we komen altijd in een situatie terecht waarbij we keuzes moeten maken. We moeten heel veel, ons leven bestaat uit keuzes maken. Laat me het zo zeggen. Elke dag maak je keuzes. Elke dag, elk moment. Ik kies ervoor om naar het werk te komen. Ik kies ervoor om zoiets te behandelen. Zo'n onderwerp. Ik kies ervoor om... ik weet het niet. Om vandaag in plaats van de brom de auto te rijden. Zijn allemaal keuzes die je maakt. Ook je woorden die je uitkiest. Hè, zijn allemaal keuzes. Zijn keuzes die je maakt. Heel veel keuzes moet je maken. Nou, deze keuzes hebben dus consequenties. Want als je een verkeerde keuze maakt, dan heb je ook een consequentie daaraan gekoppeld. En soms is de consequentie niet mals. Niet leuk. Consequentie van stelen is dat je de bak ingaat, bijvoorbeeld. Ja, toch? Dus het is niet leuk. Maar daarom is het ook goed om de Heer te betrekken in al jouw beslissingen. Want wij hebben een wil gehad van de Heer. En dat is natuurlijk heel mooi. Het is genade die de Heer ons geschonken heeft. Maar het is ook heel gevaarlijk. Het is eigenlijk het gevaarlijkste dat God heeft gedaan. Waarom? Omdat we dan ook tegen God kunnen kiezen. Voor je me bedenk je van... Waarom heeft hij niet gewoon ons die gemaakt zodat we gewoon van hem houden? Maar later, dan ik kon kies misrevi. En dan ben ik nagegaan van... Nee, dan is het geen liefde meer. Want liefde is uit jezelf. Ja, je wordt niet gedwongen. Of je wordt niet gemanipuleerd om iets te doen. Maar liefde is uit jezelf. Niet omdat iemand dat voor je heeft gedaan. Niet omdat de persoon dat en dat voor je koopt. Hè? Maar gewoon voor wie de persoon zelf is. Dat je elop asma. Je houdt van de persoon.
En dat is dus, dat heeft meer waarde dan wanneer iemand je onder druk zet. Ik zou meer waarde. Maar het is geen liefde als iemand je onder druk zet van, hé, je moet van me houden, je moet van me houden, je moet van me houden. Maar dat wil je zelf zeggen van, hé, ik heb de Heere lief. Ik heb gezien hoe de Heere mij behandelt. Hij is voor mij gestorven. De Heere houdt van mij. Ik ken hem. Ik mag hem leren kennen elke dag weer. Isabi. En dus dat is dus maken van keuzes, toch? Dat is de wil. Maar nu verder, want dat is even sideline. We komen soms in situaties terecht, vooral moeilijke, waarbij je even niet weet van, hey Samim, doe. Daar dat het heel belangrijk is, eigenlijk bij elke keuze dat je maakt, niet letterlijk elke keuze, hè, moet ik soft drinken of water drinken? Nee, hoeft niet. Weet je, we gaan niet overgeestelijk doen. Hè? Dat je de Heer wel betrekt in je leven. Dat je wel nagaat van, hey, vind de Heer dit wel leuk? Ik had ook een vergelijking aangehaald van in het huwelijk bijvoorbeeld. Het is heel normaal in een huwelijk om even met je partner af te spreken van, hey schat, hoe vind je dit? Vind je dit wel goed? Moeten we dit doen? Er is me gevraagd om zo te gaan. Er is me gevraagd als ik dit kan doen of dat kan doen. Wat vind jij ervan? Want weet je, soms is je vrouw of je man kent jou het beste. Naast God natuurlijk. Weet je? Dus je actie, je partner van, vind je dat ik dit moet doen? Je vraagt naar advies. En vaker advies voor afro. Na boem boem adviseer hem ook, hoor. Niet om wat. Maar ageers, soms lijkt het erop. Soms lijkt het erop alsof God door die vrouw spreekt. Afro betekent, nee Ian, liever doe je dat niet. En toch bijvoorbeeld toch met doing. Dan mis je tak. Vaakers lijkt afro na profiteer, abij of profiteer. Vaak eerst lijkt naar Garobetak via afro, jongen. Ja, toch? Want. Isap Sarasan voor de vrouw. Ik weet niet van jullie vrouwen, hoor, man. Voor de broeders die luisteren. Maar mijn vrouw. Te atei mi ien doe het niet. En ik heb het gedaan. En ayeretaki asan wakamis. Gaat het wrijven in mijn ogen, in mijn gezicht. Heb ik je niet gezegd dat je het niet moest doen? Ik heb je gezegd. Wat hier Bijbelverhaal in bakken en op Bijbels gefundeerde tekst. Dat is alles Susanna die ik kon naar tapu. Dus het is goed om het is goed om je vrouw te betrekken in alles wat je doet. Het is voor het beste. Soms zien zij dingen die we niet zien. En zo ook onze God. Het is goed om God te betrekken in alles dat je doet. Want hij ziet hetgeen dat wij niet zien. Wij zien tot morgen. Nee, we zien niet eens morgen. We zien vandaag. We zien nu. Maar hij ziet over 5 weken. Hij ziet over 5 jaar. Hij ziet over 10 jaar. Hij ziet over 20, 30. Hij weet precies hoe u sterft. Hij ziet het, hij weet het. Dus waarom zouden wij eigenlijk niet afhankelijk willen zijn van hem? Degene die onze bestemming eigenlijk in handen heeft. Degene die eigenlijk onze leven in handen heeft. Hij geeft en neemt leven terug. En een mooie Bijbeltekst die we gehaald hebben was, als ik het goed heb, in Johannes. No? Als ik me niet vergis. Johannes 5. Johannes 5 vers 30 hadden we gelezen. En daar staat geschreven, ik kan niets uit mezelf doen. Ik oordeel, en ik is met hoofdletter, hè. Dus de Heer Jezus Christus zegt dit. Ik kan niets uit mijzelf doen. Ik oordeel volgens wat ik van mijn Vader hoor. En ik oordeel rechtvaardig. Want ik doe niet wat ik zelf graag wil. Zie je, de Heer Jezus heeft ook een wil. Maar ik doe wat mijn Vader wil. Ik lees er de basisbijbel, hoor. Want hij heeft mij gestuurd. Dus dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus. En we zien zijn opstelling.
We zien zijn attitude. We zien hoe hij leeft. Hij zegt, ik doe niet wat ik zelf wil. Hij zegt ook, ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar de wil van mijn vader die mij gestuurd heeft. Ja, toch? Dus ook al wilde de Heer Jezus heel graag zoiets doen, hij tegen zijn leven denkt, no. Ik doe wat God wil, wat mijn vader wil. En hoeveel te meer zouden wij zo'n houding moeten hebben? Als de Heer Jezus zo afhankelijk is van God de Vader. Nou, ik denk dat wij dan diezelfde, of zelfs misschien meer afhankelijk zouden moeten zijn van God de Vader. Dus ik bemoedig u vanmorgen om bij alles dat u doet, gaat u misschien in een bespreking straks op het werk. Vraag de Heer, Heere, leid mij. Het hoeft geen lang gebed te zijn. Maar actie masra garo. In uw ati. Ik masra jip meer. Zo meteen ga ik een bespreking hebben met mijn werkgever. Met mijn managers of mijn werknemers. Help mij. Laat me de juiste woorden kiezen. Laat me met de juiste toon spreken. Maar dat is heel belangrijk. Met de juiste volume. Want soms meen je dingen. Meen je het goed, maar het komt slecht over. Dat zijn keuzes. Maar laat de Heer jullie leiden vanmorgen. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. En we gaan verder. Het is momenteel 8:08. Dus we gaan verder met het volgende liedje. En dat is ook van Terrayen. En zij zingt Big God. Big God.

Ja, en dat is Big God van Traian. Dat was een hele mooie pokoe. Big God. Ik ga even die... Momentje. Want mi let af ventilator, ja zo. En ik zie dat hij echt white in die microfoon. Dus laten we even verder luisteren naar I Am So Blessed.

Ja, we zijn terug. Ik moest dat even hebben aangepast. Want de airco in de studio doet het even niet. Dus dat is aan mij doen, Migo. Ik had een ventilator even. Want het wordt warm met al die apparaturen hier in de studio. Ik ga even over naar de volgende WhatsApp-berichten die binnen zijn gekomen. Als u WhatsApp-bericht nog niet hebt gestuurd, dan vraag ik u dat nu te doen. I want you to go ahead and turn your speakers up nice and loud, so you hear me loud and clear. And Daughter of Zion, zuster Desiree of Desiree. You are a child. Zeg morning. Not only that, ik luister vanuit Mama Cabo. Blessings, bro. Een gezegende uitzending toegewenst. Somebody lift up your voice and sing hallelujah. Andere WhatsApp bericht die zegt: goedemorgen broeder, een zegende dag voor iedereen. Blessings, groetjes en blessings. Dat is van zuster Kamla. Een hele goedemorgen zuster Kamla. Studio WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Laten we samen radio maken. Bent u nou in de auto? Nogmaals veilig, veilig, veilig. Ga niet achter je telefoon zitten. Je hoeft dan geen WhatsApp bericht te sturen als je in de auto zit achter het stuur. Maar stel, je is doina meerijders, passagiers, no? Wat je takas aan? Oh, je bent niet achter de stuur, je bent in de auto, maar niet achter de stuur. Je rijdt mee. En je hebt internet. Stuur even snel een bericht. Laten we weten dat je luistert naar de 94.5 FM. We gaan zo meteen over naar onze reclamebreak van 7:45. En dan komen we terug bij u om af te ronden.

0: Trustbank Amanatland. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
1: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint. De slimme keuze voor uw dak.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dan sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
4: En dan,
3: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Thank you, cause you keep on blessing.
8: Let the fire fall, oh Lord.
9: World Revival Fire Conference. Benaf de Dissels van gemeenteheid Zolderaarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
10: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samenzuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

Yes, we zijn weer terug om samen met u af te sluiten. We zijn in het laatste gedeelte beland van The Morning Move. Het was een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van het programma The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6 uur tot 8 uur, hebben wij The Morning Move. You're still listening to 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. En we luisteren naar Vic Lucas, By Your Side, God is by your side. Dus in afoefeneren, je hoeft niet meer angstig rond te kijken, want de Heer is met u. Overal waar u heen gaat, waar je ook bent, het maakt niet uit hoe laat. Het is na 3 uur romant in TS Ribi. Garodinangayu. Ook al lijkt het alsof u alleen bent, feit is, de Heer is met u. Zuster Claudine die zegt, morning broeder Ian, ik luister naar uw bemoediging en een goed begin voor een ieder die luistert. Zorg en hoop is allang wakker. Psalm 30 vers 1 en 2. God zegen broeder.

gonna be okay. It's gonna be alright. God is by your side. De Heer is met u. Het komt helemaal goed, mi brada, missa. Het komt goed. No nak you edemoro langa, garuden nanga you. So. Dit is ook Vic Lucas. Met Yeshua. Na dit liedje hebben we nog eentje. En daarmee gewoon afsluiten.

En we lezen even de psalm die onze zuster Claudie naar ons heeft toegestuurd. Psalm 30. Ik prijs u, Heer, want u heeft mij genezen. U heeft ervoor gezorgd dat mijn vijanden geen plezier over mij hebben. Ja, dank u wel, zuster Claudine.

En hiermee sluiten we af. Limo Blaze met Gold. Feed Ada. Nou, ik ga dan moeten groeten. Ik dank u wel voor het willen luisteren. Voordat ik groet hoor. Ik vergeet one WhatsApp bericht, Jason. Goedemorgen, mijn geliefde broer. Wanika is reeds heel vroeg wakker. Ik zal u verhogen, heren. Want gij hebt mij opgetrokken. Psalm 30, vers 2. Sawan blessy day, lobby brother Nangasisa. Veel liefs van mama Carmen. En dat was dus de laatste WhatsApp bericht die binnen is gekomen vandaag. We zijn er, zo de heren wil, morgen weer terug live in de uitzending hier op de 94.5 FM. Mijn naam is Ian Mourassim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Ik ga u moeten groeten. Have a blessed day. Stay blessed. Stay happy. Ik zou zeggen, me love you, naga da lobby fumasra. Bye bye, swai swai, ciao ciao. Doei doei.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goeiedag luisteraars, ik ben Ramona Atmopawiro. En we zijn hier in het programma van Een Goed Begin samen met mijn man David Atmopawiro.
2: Hoi, hoi.
1: Vandaag zou ik even kort met u willen praten over het verhaal van Esther. En u zult het verhaal wel heel vaak gehoord hebben. Heel bekend en ook een heel mooi verhaal. Maar ook er staan zoveel belangrijke punten in. Maar voor vandaag zal ik echt maar een paar eruit halen wat ik met u zou willen delen. Even kijken. Ik zal een stukje met u lezen uit Esther 1 vers 3. Koning Ahasveros, dat was de koning in die tijd die dus heerste in, over het Persisch Rijk. En er staat daar, in het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. Terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid 180 dagen. Nou, om even kort een inleiding te maken van dit verhaal, is deze koning was een superrijke koning. En hij had een koningin aan zijn zijde en dat was koningin Vasti. En hij had toen, wat er staat in het derde jaar van zijn regering, maakte hij dus één grote feestmaal van zoveel dagen. En na die dagen had hij dus ook nog weer 7 dagen wat hij dan een maaltijd had aangericht voor het volk. En in die tijd van het feest liet hij eigenlijk alles zien wat hij had. Al het goud, al het zilver wat hij had. Zo gezegd wilde hij als koning laten zien wat zijn bezittingen waren. En dan liet hij aan zijn vorsten zien, aan zijn dienaren zien en aan het hele volk liet hij dat zien. En een dagje ja, toen hij wat was opgevrolijkt door de wijn, denk ik dan, zit hij in gedachten van, oh ja, laat me ook even laten zien aan de vorsten en aan het volk wie de koningin is. Want ze was een beeldschone vrouw. Dat was koningin Vasti. Maar koningin Vasti die was ook zelf bezig met een feestje bouwen, zo gezegd. En ze had voor al de vrouwen uit het koninkrijk van de koning, had zij ook een feestmaal aangericht. Dus zij was ook echt bezig met haar eigen dingen. Maar de koning liet haar dus roepen. En hij stuurde natuurlijk wat dienaren naar haar toe. En dat ze zich als koningin moest laten tonen. In vers, even kijken, 10 en 11, ja, staat dus, nadat de koning zijn hart vrolijk was geworden, liet hij koningin Vasti roepen. Maar de vraag was, voor wat liet hij haar roepen? En iets verder staat er dat hij wilde dat een ieder zijn koningin zou moeten zien, want ze was bekoorlijk. Er staat dat hij wilde haar laten bewonderen. Hij wilde haar schoonheid tonen. Dit ging dus allemaal om uiterlijkheden van zijn vrouw, zo gezegd, van zijn koningin. En ik zocht een beetje van, wat wilde hij eigenlijk laten zien? En zoals ik eerder aangaf, van, het ging echt om haar uiterlijk. Het ging echt om van, dit is ook één van de dingen die ik heb. Dit is ook één van mijn bezittingen. Net zoals ik jullie laat zien over wat ik aan goud, wilde, aan zilver heb. Wil ik ook laten zien hoe mijn koningin eruit ziet. En ik denk dat de koningin Vasti daar niet van gediend was. Want ze heeft dus geweigerd. Ze heeft geweigerd. En dat vond de koning in onze taal gewoon beledigend. En verschrikkelijk dat je de koning dus hebt geweigerd te verschijnen. En dus ik vroeg me toen af van, in de tijd van koningin Vasti werd ze geroepen om voor de koning te komen. En in de tijd van Esther heeft Esther zich op een gegeven moment laten zien aan de koning? Oké, dat is weer een ander verhaal. Maar ik wilde eigenlijk zo'n beetje weten van wat is het verschil met toen koningin Vashti zou moeten verschijnen en toen koningin Esther zou moeten verschijnen. Iets verder wil ik met u lezen dat toen dus de koning, toen koningin Vashti, geweigerd had voor de koning te verschijnen, kwam natuurlijk zijn dienaren naar hem toe en zeggen van, hé, dit kan niet hè, koning. Je eigen koningin wilt niet verschijnen. Oké, om een lang verhaal kort te maken, er werd toen een soort van wet gemaakt dat het duidelijk moet zijn dat vrouwen zich onderdanig zouden moeten stellen aan hun man. Want als er niet zou gebeuren, geen restricties of regels of een straf zou worden gemaakt voor koningin Vashti, zouden alle vrouwen in het koninkrijk zich misschien, weet je, over hun man willen heersen. Uiteindelijk is koningin Vashti eruit gezet. En de hovelingen van de koning kwamen na een tijdje naar hem toe van, hey, er moet natuurlijk weer een koningin uitgekozen worden. En er staat dus in Esther 2 vers 2b. Laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien. In andere vertalingen staat schoon van uiterlijk, mooie jonge meisjes, beautiful young virgins. Het ging er natuurlijk weer om schoonheid. Koningin Vashti was een prachtige vrouw en opnieuw zou er een hele mooie vrouw worden gekozen voor de koning. En vers 4 staat, en het meisje dat welgevallig zal zijn in de ogen van de koning moet koningin worden in de plaats van Vashti. En even verder kijken. De Esther werd binnengehaald met alle andere meisjes. Maar Esther was wel een Jood. En ze was opgevoed door haar neef, zo gezegd, Mordechai. Hij had haar opgevoed, want ze had geen ouders meer. En ze kwam natuurlijk in het paleis binnen. Ze werd sowieso al gezien als een van de mooiste meisjes. En ze werd dan klaargemaakt, zoals u het verhaal kent. Om zes maanden werd ze dus met schoonheidsbehandelingen behandeld. Haar voeding werd aangepast. En zo dacht ik ook van, hey, we kunnen werkelijk hieruit iets leren als vrouwen, toch? Soms denken wij, we hebben iets uitgevonden in deze tijd, hoe modern ook de wereld is geworden. Maar sinds vroeger werd dit eigenlijk gedaan. En ik dacht ook van, we zijn best wel heel snel om te zeggen, als we een cremmetje hebben gekocht, als we een schoonheidsbehandeling hebben gedaan, denken we van, hey, dat ding werkt niet. En we hebben het maar een week gebruikt. We hebben het maar een maandje gebruikt. En in die tijd werden de meisjes, al deze meisjes die voor de koning verschenen, moesten dus een jaar lang behandeld worden voordat ze dus voor de koning verschenen. Dus ik wil u alvast een tipje geven voor al die vrouwen en ook de mannen hoor, die doen aan huidverzorging en zelfverzorging. Dat geef dat product of geef de behandeling ook even tijd om zo'n werk te doen. En weet je, als je het een paar maanden hebt gedaan of een aantal maanden hebt gedaan, dan kan je zeggen van, dit ding werkt niet. Of dit is wel heel goed voor mijn huid. Dus even een kleine tipje tussendoor. Uiteindelijk mocht dus Esther voor de koning verschijnen. Nadat ze dus een jaar behandeld was. En er staat dus 2 vers 17. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen. En zij verwierf bij hem meer gunst en genade dan alle andere meisjes. En hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in plaats van Vashti. Ik lees eigenlijk in dit stukje helemaal niets meer over haar uiterlijk. Ik zie daar dat er staat dat de koning haar lief had. Hij hield van haar, zo gezegd. En ze had gunst en genade gevonden bij de koning. En hij maakte haar werkelijk tot koningin. In plaats van koningin Vashti toen. En ik zie hier alvast een verschil in vers 18. In vers 18 staat, de koning richtte een grote maaltijd aan voor zijn vorsten en dienaren. De maaltijd ter ere van Esther. In een andere vertaling staat ook wel het feestmaal van Esther genoemd. En toen dacht ik van, wacht even, er is werkelijk een groot verschil toen in de tijd van koningin Vasti, dat het maaltijd of de maaltijden, de feestmaaltijden die koning Ahasveros had georganiseerd, zogezegd, die hij hield, was dus echt om zijn

0: mocht naar haar kijken. Men mocht haar bewonderen. En dan ging het om haar uiterlijke schoonheid. Snapt u dat? Maar het ging nog steeds om de koning. Het ging nog steeds om hem om te laten zien wat hij had. In het geval van Esther staat er, hij richtte toen zij de koningin werd, richtte hij een maaltijd aan ter ere van Esther. En ik dacht, wauw, dit ging niet om haar schoonheid. Want ik ben toen even gaan kijken van oké, wat is ter ere van? Als iemand zegt, ik eer jou, dan heb je het helemaal niet meer over uiterlijkheden. Je hebt het niet meer over wat te zien is. Maar ter ere heeft te maken met respect. Respect voor Esther. Er was bewondering voor haar. En er was waardering voor haar. En zo kon je duidelijk het verschil zien van hoe de koning dus later te werk ging toen koningin Esther dus koningin werd. En het raakte mij omdat als vrouwen zijn we vaak geneigd om ons te laten zien. Alsof we dan niet zullen opvallen. Weet je, we doen het vaak in onze kleding. We doen het ook in ons gedrag. Naar buiten toe. We doen heel veel aan ons uiterlijk. Het is eigenlijk meer dan verzorging. We doen eigenlijk zoveel om uiterlijk op te willen vallen. En dan vraag ik me af, zullen we geen vrouwen willen zijn die als Esther, weet je, geëerd worden? Er is respect voor jou als vrouw. Er is bewondering voor jou als vrouw. Er is waardering voor jou als vrouw. En ik weet wat u bedoelt en ik weet wat u denkt. Ik ben zelf ook vrouw, dus je wil vaak genoeg gezien worden. We doen, weet je, van alles en nog wat om gewoon gezien te worden. En meer dat iemand iets over je hoort van, hé, dat is een mooie vrouw. Ze ziet er goed uit. Je ziet er verzorgd uit. Het zijn allemaal wel goede dingen. Maar zegt men wel eens over u van, dit is een vrouw die je echt moet waarderen. De vrouw die je daar naast je hebt staan, dat is een vrouw die je moet waarderen. De vrouw die daar op die hoek staat, dat is een vrouw voor wie je respect zou moeten hebben. Dwingen wij dit wel af, weet je, van anderen? Of hebben we er genoeg aan dat men vindt dat we complimenten krijgen over onze uiterlijk? We weten ons uiterlijk, dat gaat vervallen. Net als de aardse tent waarover de Bijbel het heeft, onze aardse tent vervalt. Maar verzorg je huid wel goed, weet je. Zorg goed voor jezelf. Maar het meest wat belangrijk is, vrouwen, ik praat vandaag tot u, is dat we God gaan vragen. Van Heere, laat mij die vrouw zijn. Laat mij degene zijn voor wie men respect heeft. Laat mij degene zijn die u uitstraalt. Laat mij degene zijn waar waardering voor is. Omdat door mijn manier van leven, door hoe ik mij voordoe, door hoe ik leef met u. Laat dat werkelijk ons verlangen zijn, vrouwen. Dat we dieper in onszelf zullen kijken en dat we zullen zien wat God heeft geplant in ons. Datgene wat God in ons geplaatst heeft om te doen. Niet alleen die mooie ogen, die mooie lippen die we hebben. Maar het gaat erom van, hoe is ons karakter? En daarmee wil ik u vanochtend, of deze dag, wil ik u daarmee aanmoedigen om te werken aan uzelf. Dat ik werk aan mezelf. En dat ik God vraag, laat me een voorbeeld zijn voor alle andere vrouwen, voor alle andere mannen. Weet je, dat ik die vrouw mag zijn die God heeft geplaatst. En ze zegt van, hé, als, weet je, als jij daar spreekt, als jij daar zingt, als jij daar praat, dat men zal zien van, dit is iemand die op Jezus lijkt. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie

als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: bespaart tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roof Paint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Nav You.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, mix gegrilde kip en paprika, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moxalesi, gebakken vis met oma, haar speciale saus, cassavesoep met kip erin en als add-on hebben wij zoutvlees. Pompoen mix zoutvlees, tomatenkip in tomatensaus. Daarnaast hebben wij groenten. En als groente hebben wij kouseband, dagoublad en boulanger. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi.
6: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Broeders en zusters, luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom in het programma De Hernutte op deze maandagmorgen. Alle lof en eer komt van God de Vader, dat we vandaag zijn woord met elkaar mogen overdenken. Mijn naam is Lavanti Dennis, pastoraal medewerker in gemeente Latour en mag namens de Evangelische Broeder Gemeente Suriname het woord van vandaag met u delen. Ik groet u in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We luisteren met elkaar naar de dagwoorden van vandaag, maandag 7 september 2026. Het dagwoord is gehaald uit Psalm 30, vers 2. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken. Nogmaals het dagwoord. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken. Het leerwoord is gehaald uit Marcus 5, vers 41 en 42. Jezus vatte de hand van het kind en zei tot haar, Talita kum, hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen. Nogmaals het leerwoord. Jezus vatte de hand van het kind en zei tot haar, Talita kum, hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen. Gehaald uit Marcus 5, vers 41 en 42. Het ondersteunend lied, gezang 313, vers 3. Sta op uit de doden, o zondaar, en leef, dat Christus ook over u lichtte. Sta op uit de doden, o zondaar, of beef voor God en het jongste gerichte, nog weg u de heiland en nog is er raad. Sta op uit de doden, is spoedig te laat. Amen. Tot zover de woorden van deze maandag. Woorden die ons hoop en vertrouwen geven dat als wij Godvrezend zijn, wij zonder zorgen deze dag mogen ingaan. Amen.

Luisteraars, de schriftlezing dat ik vanmorgen met u wil overdenken is gehaald uit Deuteronomium 26, daarvan de versen 5 tot 11. Daarna zult gij voor het aangezicht van de Heere uw God betuigen: een zwervende Arameer was mijn vader. Hij trok met weinige mannen naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling, maar werd er tot een groot machtig en talrijk volk. Toen de Egyptenaren ons mishandelden en verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, riepen wij tot de Heere, de God van onze vaderen, en de Heere hoorde ons stem en zag onze ellende, moeite en verdrukking. Toen leidde ons de Heere uit Egypte met een sterke hand, een uitgestrekte arm en grote verschrikking door tekenen en wonderen. Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land vloeiende van melk en honing. En nu, zie, ik breng de eerstelingen van de vrucht van het land dat gij, Heere, mij gegeven hebt. Gij zult ze neerzetten voor het aangezicht van de Heere, uw God. Gij zult u voor het aangezicht van de Heere, uw God, neerbuigen. En gij zult u verheugen over al het goede dat de Heere, uw God, u en uw huis gegeven heeft. Gij, de leviet en de vreemdeling die in uw midden is. Amen. Tot zover dit gedeelte.

Laat ons bidden voor het woord. Heer onze Vader, zoals we zijn, komen wij voor u op dit moment en danken u voor deze dag. Danken u dat wij vanuit uw woord mogen nadenken en ons mogen bezinnen op wat u ons wil bekendmaken. Heer en onze Vader, mag het woord dat wij vanmorgen horen zo tot ons komen, opdat het zo in ons verandering teweeg mag brengen. Bewerkt door uw Heilige Geest, neemt u het allemaal over, o Vader. Gaat uw gang in ons, dat bidden wij u, in naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. Amen. Geliefden, broeders en zusters, de rode draad in dit gedeelte is dankbaar zijn. Dankbaar zijn we ook wanneer we iets van elkaar verwachten. Dankbaar moeten we zijn als we iets krijgen van een geliefde broeder of zuster. Dit vinden we heel duidelijk en helder in het Bijbelgedeelte voor deze schriftoverdenking. Mozes roept zijn volksgenoten op om een offer van dankbaarheid aan de Heere te schenken. In vers 2 lezen wij: geef God van de vruchten van de eerste oogst uit dankbaarheid voor Gods goedheid. Wat heeft het volk van God ontvangen? Het volk heeft redding, trouw, goedheid en de voorzienigheid van God ontvangen. Alles wat het volk van God heeft, wat zij is en zal zijn, komt van hem. Dank aan God voor zijn volk, zijn voorzienigheid en zijn trouw. Aan deze tekst is gekoppeld Lucas 17, vers 11 tot 19. Daar hebben wij te maken met de 10 melaatsen. 10 mensen die gebonden waren aan de duisternis en aan de ellende van de ziekte. Maar dankzij Jezus Christus worden zij allemaal rein en krijgen nieuw leven. Het opvallende is dat maar één van hen terugkeert om de Heere te danken. Wij worden vanuit deze 2 Bijbelgedeelten opgeroepen om in de gaten te houden dat alles wat wij zijn en zullen zijn, wij dit te danken hebben aan God. Dat betekent dat wij het eerste wat wij hebben uit onze oogsten behoren te reserveren voor hem. God geeft ons niet alleen maar materiële zegeningen, maar ook de geestelijke zegeningen. Geliefde broers en zusters, luisteraars, wees altijd dankbaar. Dankbaar ook voor deze nieuwe dag. Dankbaar voor alles wat de Heere ons zal geven op deze dag. Mogen deze woorden ons zegenen. Amen.

Laat ons in gebed gaan. Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat wij deze dag met u mogen aanvangen en dat u onze leidsman zal zijn bij elke stap die we zullen ondernemen op deze dag. Heren, we hebben u nodig en erkennen dat u ons leven zelf bestuurt en daarvoor wij tegen u gezondigd hebben. Wij danken u dat u al onze zonden vergeven hebt, doordat uw Zoon, Heer Jezus Christus, voor ons gestorven is aan het kruis. Uit dankbaarheid erkennen wij dat alles wat wij bezitten een geschenk van u is. De bevrijding uit Egypte is als een fundament dat u trouw bent en ons altijd weer helpt. Vader, vul ons met uw Heilige Geest. Heer, wij bidden dit in naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. Amen. Geliefde broeders en zusters, luisteraars van dit programma, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Ik wens u een gezegende voortzetting van de maandag toe. Mijn naam is Lavanti Dennis en mag namens de Evangelische Broedergemeente Suriname het woord van vandaag met u overdenken. Zo de Heer wil, hoort u mij morgenochtend weer. Goedemorgen.

0: is 9 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: en direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, mix gegrilde kip en paprika, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur, rijst met kip en groente, bakkeljauw moxalesi, gebakken vis met oma, haar speciale saus, cassavesoep met kip erin en als add-on hebben wij zoutvlees. Pompoen mix zoutvlees, tomatenkip in tomaatsaus. Daarnaast hebben wij groente. En als groente hebben wij kouseband, dagoublad en boulanger. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.

0: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing manting. Welkom bij het programma Vrouw vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op Radio Shalom vanmorgen. En kom erbij zitten, geef het ook door dat het programma is begonnen, ons eigen vrouwenprogramma. En je weet toch, vrouwen praten veel. Maar als we praten over de dingen van de Heere, dan wordt het opgeslagen in een boek in de hemel. En dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan praten over de grote daden Gods. En het is zo een bemoediging voor ons geloof, voor ons leven, voor onze houding, voor onze visie. Het is zo'n bemoediging wanneer we het woord des Heren in de hand nemen. En daarmee wil ik u ook bemoedigen vandaag. Nou, als ik u even een kleine update mag geven ten aanzien van de training van het lichaam. Als je bezig bent met training, workouts, in de gym of thuis, dan ga je merken dat wanneer je een klacht hebt, dat die klacht erger lijkt te worden. En dan ben je bang dat er iets niet goed is en dan ga je stoppen. Maar het beste is om 1 dag rust te houden of 2 dagen als het te erg is en daarna door te gaan. Want dat heb ik ook ervaren. En ik moet zeggen dat wanneer je doorgaat, dat dan die klacht juist minder wordt. Want je vecht het aan. Dat was even een ding hoor. Een weetje of een kleine update of een kleine tip. Ja. Mooi. Waarover ik ook wilde praten vandaag is het woordje intimiteit. Wat betekent intimiteit? Ja, als we kijken naar de betekenis van intimiteit, dan, als je in een woordenboek zou kijken of je zou online zoeken, dan is intimiteit een diep gevoel van verbondenheid, veiligheid en nabijheid met een andere persoon. Intimiteit is veel meer dan alleen seks of fysieke aanraking. En dan heb je verschillende vormen van intimiteit. Je hebt emotionele intimiteit. Dat is het delen van je diepe gevoelens, je angsten en je vreugde. Dat is emotionele intimiteit. Dan heb je lichamelijke intimiteit dat te maken heeft met knuffelen, hand in hand lopen of dicht bij elkaar zitten. Dan heb je intellectuele intimiteit. Dat heeft te maken met het uitwisselen van gedachten, ideeën en meningen. En dit is heel belangrijk, want wanneer je je gedachten uitwisselt met een ander en je ideeën deelt met een ander en je mening geeft over dingen, en laten we zeggen dat de ander een andere mening heeft of een andere gedachte over iets, of een ander idee heeft, want we zijn verschillende mensen. Maar die persoon probeert jou niet te overtuigen om het anders te doen. Dan is het, dan is het goed. Dan voel je je toch veilig. Net zoals het hier zegt bij de emotionele intimiteit. Dat je je gevoelens van angsten en vreugde, diepe gevoelens van angsten en vreugde, kan delen. En ook natuurlijk bij de betekenis van intimiteit, dat je verbonden voelt, veilig voelt en de nabijheid van een andere persoon. Dus hier bij die intellectuele intimiteit is het ook belangrijk dat wanneer de ander de een bij de ander gaat met ideeën, dat je het niet afchapt of dat je steeds zegt van dat het niet goed is of dat wat die persoon heeft is beter, maar respecteert wat de ene persoon zegt en samen praten over iets. Stel dat die persoon een idee heeft over iets en dat wil uitvoeren en het aan de persoon gaat vertellen die het dichtst bij is met wie je intiem bent, dat je dan dat veilig en wel kan brengen. Zonder dat je bang bent van je idee van de tafel wordt geveegd, weet je. Dus dat soort dingen zijn heel belangrijk. En dan heb je spirituele intimiteit. Dat is samen stilstaan bij zingeving, bij de natuur of geloof. En die spirituele intimiteit is een geestelijke verbondenheid die je hebt met elkaar in geloof. En hier staat de natuur en de zingeving, dus de zin van het leven, de normen en waarden. En de natuur heeft ook een hele impact. Niet dat je de natuur gaat aanbidden als een gelovige, maar dat je de natuur bewondert als de schepping van God. En dat je samen dat kan doen eigenlijk. Oké, dan heb je ook de sociale intimiteit. Dat is samen dingen ondernemen en het dagelijks leven delen. Die wordt geplaatst onder de categorie quality time. Hè? En dat is een sociale intimiteit. Nou, u kunt zelf naar bepaalde video's kijken. Er is een hele goede video hele korte short video's. Intimiteit is niet alleen aanraking en wat het ook is. En andere dingen die over intimiteit gaan. Maar waarom is intimiteit belangrijk? Intimiteit is heel belangrijk voor de mens. Voor ieder mens is intimiteit heel belangrijk. Waarom is het belangrijk? Omdat het zorgt voor veiligheid. Veiligheid is het gevoel van acceptatie en geborgenheid. Weet je, ik luisterde laatst naar ik weet niet of het de politie was, of het de politie, het zal de politie zijn, maar dat gedeelte of de afdeling waar ze, hoe heet het, verslagen doen. En ze hebben aangehaald dat er veel en veel en veel meer kinderen in huis aan incest lijden, dat er veel meer kinderen misbruikt worden dan bekend is, dan wordt opgegeven, omdat het gaat om, schande in de familie, we willen dingen bedekken en dat kind zegt niets. Er zijn ook kinderen die nooit van hun leven ooit erover praten. Ja, en veiligheid, die acceptatie en geborgenheid wordt daar gebroken. Het wordt kapot gemaakt omdat dat kind niet is opgegroeid zoals het verwacht. En aan de andere kant heb je ook dat je als mens hoor, dat iemand je een belofte doet bijvoorbeeld, altijd een belofte doet, altijd weer, en die belofte breekt of die belofte niet nakomt. En je wacht en het moment is daar, breek aan. En dan zie je van, het gaat toch niet door. Dat is een hele grote, ja, hoe moet ik het noemen? Je acceptatie en je geborgenheid, dat gevoel is een, je bent in de steek gelaten. Je voelt je in de steek gelaten. Het is gewoon niet goed. Het is niet zoals het moet. Ja, dus die veiligheid voel je niet. Je ervaart het niet. En dan hebben we, waarom is het nog meer belangrijk om intimiteit te hebben? De verbinding. Het versterkt de band en het vertrouwen tussen partners. En je hoort het vaak dat relaties gebouwd zijn op een basis van vertrouwen. Nou, vertrouwen is belangrijk, want vertrouwen verbindt. Ja, we praten ook over een trouwe God, hè? Een trouwe God. Zo ook tussen partners, moeder en kind, partners, zakenpartners, gewone matties, noem maar op. Daar heb je dus die verbinding nodig, die de band versterkt in het vertrouwen van elkaar. Je moet elkaar kunnen vertrouwen en In de wereld van nu is er geen vertrouwen te vinden. Er is altijd ergens een twist waarbij, en tenminste ze maken ook een heleboel dramafilmpjes waarbij de hoofdrolspelers zo een verbinding hebben, maar dan is er eentje die de ander verraadt, hè? Maar in het leven is het belangrijk dat er vertrouwen is tussen de partners en dat die partners dat vertrouwen niet verbreken. Want daar ga je dan echt een probleem hebben ten aanzien van de intimiteit. En dan, waarom is het nog meer belangrijk? Ten derde, de balans. Er moet een goede communicatie zijn en die helpt om elkaars behoeften te begrijpen. Dan is er een balans tussen de behoeften van elkaar. En dan, heb je dus een goede balans tussen dus twee verschillende personen die er zijn. En vanwege die goede communicatie, dan heb je die balans. Want je kan bijvoorbeeld over dingen praten of het over dingen hebben. En dan zie je van de ene heeft een hele andere mening over iets en de ander weer een hele andere mening. Maar we respecteren elkaars mening. We hebben het niet. We gaan niet zeggen, ach man, wat je daar zegt is nonsens. Wat je daar zegt, lalala. En dan ga je de ander afchappen en afkammen. En een heleboel dingen zeggen waarbij de ander zich niet veilig voelt. Niet verbonden voelt. En niet in balans voelt. Dus je moet de ander de balans laten houden. Door dat respect te tonen. Van oké, zo denk jij erover. Oké. Maar ik denk zo erover hoor. Oké. En dat is geen reden om dan geïrriteerd te raken of een ruzie te maken enzovoorts. En dat zijn dan heel in het kort vormen van intimiteit en waarom intimiteit belangrijk is. En het hele, de hele korte uitleg van intimiteit is dat het een diep gevoel van verbondenheid, veiligheid en nabijheid is met de andere persoon. En dat is de manier van intiem zijn die we moeten hebben met onze Heer en God, de Heer Jezus. Hij zoekt intimiteit met ons veel meer dan dat wij dat zoeken. Dus laten we die intimiteit die we zoeken met een persoon in de eerste plaats verplaatsen naar de Heer en God, onze Schepper. Laten we die emotionele intimiteit, dus het delen van diepe gevoelens, angsten en vreugde, allereerst met de Heer Jezus delen, zodat Hij de eerste is ook in je leven. En dat we dat lichamelijke intimiteit, weet je, het lijkt ondenkbaar, maar de Heer troost ons door ons te omhelzen. Wanneer we verdriet hebben, wanneer we blij zijn, wanneer we, houdt Hij je hand vast, je schouder, Hij is daar voor jou. En al die andere manieren van uitingen van intimiteit, de intellectuele intimiteit, het uitwisselen van je gedachten, vertel je gedachten aan de Heer. Vraag een wijsheid.

Ja, ja, dat is door de Heilige Geest. Spirituele intimiteit, dat wanneer je in de natuur bent, wanneer je je geloof uit naar de Heere toe, dat het een uitwisseling is van gedachten tussen jou en God. Het is zo bijzonder. Het is zo geweldig. En dan samen dingen ondernemen met de Heere. Je gaat niet samen. Ja, alles onderneem je samen met de Heere. En deze manieren van intimiteit zijn belangrijk voor je geloof, voor de manier hoe je vertrouwt op de Heere en hoe je op hem een, alles afwentelt om te zeggen van, hey, dit is de Heere God. En daarna je partner, je kinderen, je noem maar op. Als de Heere de eerste plaats inneemt in je leven en je hebt een intieme relatie met hem, dan raak je nooit uitgeput. Je raakt nooit uitgeblust. En je krijgt vleugels als arenden om op te vliegen en tegen dat ding aan te gaan. En het zal succesvol zijn, zoals Psalm 1 zegt. Wel.

Ja, toch? Alles gelukt. Omdat je intimiteit hebt met de Heere. Nou, en dat was het voor het eerste deel van ons programma. We hebben een music break en dan komen we zo meteen terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: Ja, we zijn gekomen aan het einde van onze music break. We zijn weer bij elkaar in het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. En u die er nu pas bij komt, kom er gauw bij zitten. En laten we beginnen met het onderwerp van vandaag. Het onderwerp van vandaag is de 10 religieën afgestraft door de 10 plagen. Nou, als we kijken in Exodus, dan vanaf 7, vanaf Exodus 7, beginnen de plagen, de 10 plagen waarmee God Egypte had geslagen. En ik sprak enige tijd erover, dat niet lang geleden, dat we naar het Joodse nieuwjaar gaan. En dat is Rosh Hashanah, wordt het genoemd. En dat is op 11 september. Nou, in de eerste plaats, 11 september, is het is wel profetisch hoor, dat het dit jaar valt op 11 september, dat we het jaar 5787 ingaan. Alvast heeft 5787 twee zevens, dubbel op. Dus dat is alvast profetisch, maar het valt op 11 september, dat is 9-11. En 9-11 heeft 25 jaar plaats gehad. 25 jaar geleden plaats gehad. En dat lijkt zo profetisch. Want wat is het? En het is een event. Het is iets dat gebeurd is met mensen. Dat er een vliegtuig in een werkplek zo is ingeramd. En velen hebben de dood gevonden. Velen zijn getraumatiseerd, velen hebben verdriet. Elk jaar weer worden wonden opengereten. Elk jaar weer wordt het herdacht. Elk jaar is er weer wat. En nu valt Rosh Hashanah, het Joodse nieuwe jaar, valt op deze dag. Oké, daarover gaan we niet echt praten, maar ik wil dit even aanhalen. Maar wanneer je kijkt naar het Joodse nieuwe jaar, dan kan je lezen in Exodus hoe dat is door God geprogrammeerd. Hij heeft het aangehaald hoe het gedaan moet worden en wanneer. En dat is in deze 10 plagen. Bij de 10e plaag heb je dan dat die eerstgeborenen van alles zouden worden gedood door de doodsengel die God zou sturen. En dat de Joden moesten een lam slachten en het bloed aan de deurposten smeren. Als de doodsengel die dat bloed zag, dan zou die voorbij gaan. En dus op die manier zijn alle Joodse families bespaard gebleven van de doodsengel. Maar zelfs de farao's zoon is overleden. Dus je ziet dat er een heleboel dingen zijn gebeurd vanuit de eerste plaag tot de laatste plaag. En hier bij de laatste plaag is dan, laten we zeggen, Pascha. Het Pascha is begonnen en dat noemen we Pasen. Er was ook een paaslam. En dan heb je, nu heb je dan dat het Rosh Hashanah wordt genoemd. Maar waar ik naartoe wil is dat in die 10 plagen God 10 geloofsovertuigingen, 10 religieën, 10 afgoden, aanbiddingsvormen heeft beconcurreerd en laten zien dat hij God is. En we gaan het even snel doornemen. Als je kijkt, dan had je dus eerst dat de rivier bloed is geworden. En daar heb je dus de God Happy. Die was dus de god van de Nijlrivier. Die werd aanbeden omdat hij werd gezien als de god van leven. En dan had je de plagen van de kikkers. Dat is Heket. Dat was de godin met een kikkerhoofd. Ja, die werd eigenlijk voor vruchtbaarheid aanbeden. En daar konden ze niet tegenin. Zelfs als ze tot haar baden, bleven die kikkers maar komen. Toen had je de luizen. Nou, Geb was de luisgod. En die luisgod was de god van de aarde. Die werd aanbeden. Ten aanzien van wat uit de aarde moest groeien. Dan had je de vliegen. Nou, Khafre was de god voor creatie, insecten en voor wedergeboorte. Ja, die werd aanbeden. Voor wedergeboorte, voor creatie, nieuwe creatie, waarschijnlijk van de mens. Men geloofde in reïncarnatie. Dan had je dus de dieren die dood gingen. Het vee. Die gingen allemaal dood. En daar heb je dus de god die Hathor heet. En die werd, laat me kijken hoor, werd als een heilige stier. Ja, denk ik. Werd als een heilige stier aanbeden voor kracht, voor bescherming en bescherming van het vee. Dan had je die wonden op de lichamen. Dat was Sekhmet. Isis ook. Isis was de godin van genezing en magie. En Sekhmet was de god van ziekte en oorlog. Die werd aanbeden. En dan had je de hagel die viel. Dan had je Nut. Nut was de godin van de lucht. En Set was de god van storm en van de woestijn. Maar die konden dus die storm niet controleren. Hè? Het was een hele destructieve storm. Maar dat was een hagelstorm. En dan had je die springhanen. Dan had je Set. Of Osiris, de god van de oogst natuurlijk. En dan zie je van dat wat die hagelstorm had overgelaten, hebben die springhanen opgevreten zonder dat die goden er wat aan konden doen. En dan had je de duisternis. Zo duister was het dat je het kon voelen. Dat was Ra. Ra is de hoofdgod van de zon en de schepper van licht en warmte. En laat me kijken, hij was in feite, ja, deze god Ra was krachteloos voor 3 dagen van absolute duisternis. En dan had je de dood van de eerstgeborene. Nou, dat was Farao zelf. Farao is de levende god op aarde en de ultieme zoon van Ra. Maar in deze plaag kon hij zijn status en zijn autoriteit dus helemaal niet tonen. Werd neergeslagen door God zelf. Nu, je ziet dat dus al deze goden, ze werden aanbeden. Maar daarom heeft God dus deze plagen gestuurd om te tonen van hij is boven elke god. Waarom zou ik een mindere god aanbidden die me niet kan helpen wanneer de Heere, God zelf, God de Schepper, komt en laat zien dat hij geweldiger is, dat hij het is. En deze mensen hebben in deze plagen, deze Egyptenaren, hebben deze goden ook aanbidden. Ze zijn ook gegaan om te bidden en te zeggen, help ons tegen die vliegen, help ons. Je bent toch de god van dit en je bent de god van dat. En je bent de god van licht, laat de zon schijnen. Maar de goden konden niks doen, want ze zijn geen goden. Dus in dit geval heeft God ze beconcureerd en ze laten zien dat hij de overwinnaar is, de ultieme overwinnaar en de creator en de, ja, welke namen kunnen we God niet geven? Hij is de God der goden en de koning der koningen. Dus zo zie je het ook. We gaan ook kijken naar, niet vandaag hoor, een andere keer, gaan we dan kijken naar de religieën van de Egyptenaren die ze hadden. Ze hadden verschillende goden die ze aanbaden. En in de tijd van nu, hoe God dat laat zien en wat er allemaal gebeurt in de wereld, waarbij je ziet van die goden kunnen ze niet helpen, kunnen de mensen niet helpen. En het is zo erg om te zien dat vele mensen verblind zijn door de goden die geen goden zijn. Maar dat God die ook nog op aarde is gekomen om onze zonde op zich te nemen, dat hij de ware God is. Nou, laten we vastklampen aan de Heer Jezus die ons leven geeft. En tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM Radio Shalom.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je het gekost, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuan you verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na anju merk to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
3: With Historex. Let the fire fall, oh Lord.
4: World Revival Fire Conference. In de afdissels van gemeente Het Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname en we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
5: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
6: S-W-M.
0: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11:00 morgens tot 9:00 in de avond. Op de vrijdag van 11:00 morgens tot 10:00 in de avond. Op de zaterdag van 11:00 morgens tot 11:00 in de avond. En op de zondag van 2:00 middags tot 9:00 in de avond. Op donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, ala you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, mix gegrilde kip en paprika, sweet osso bami,
8: Herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Bakkeljauw moxalesi, gebakken vis met oma, haar speciale saus. Cassavesoep met kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Pompoen mix zoutvlees, tomatenkip in tomaatsaus. Daarnaast hebben wij groente. En als groente hebben wij kouseband, dagoublad en boulanger. Dus wil je opnieuw verlief raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verlief raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Soms maar zolang de aan de baas de man opereren, de zieke de dede want de man trombaas. Terwijl als een koninkrijk van God en u is. Dus ik ben toen gaan lezen wat eigenlijk de taken zijn en wat een parlementariër kan doen, een volksvertegenwoordiger kan doen. En I was like amazed. Hoeveel macht men gegeven heeft aan een volksvertegenwoordiger. En ik heb eigenlijk de Heer gezegd, hoe zou ik het koninkrijk kunnen uitleggen? Maar je kan volksvertegenwoordiger zijn en je hebt die kracht en die autoriteit en je gebruikt het niet. En dat hebben we vaak gezien. Dat mensen assembleeleden zijn geweest, maar ze hebben nooit echt hun kracht gedemonstreerd. En zo is het ook met de kinderen van God. God heeft protocollen gegeven aan zijn kinderen. En die protocollen van de hemel werken zowel in de hemel als ook op aarde. Als u niet gelooft, wanneer Jezus bidt hij, laat uw koninkrijk komen gelijk in de hemel. Als zo ook op aarde. Alles wat van je van de hemel gebruikt, hier op aarde, moet zich manifesteren. Waarom? Omdat de hemel erachter staat. En een van de dingen die ik ontdekt heb als volksvertegenwoordiger, dat alles wat je eigenlijk wilt doen, moet je een wet hebben. Je moet een wet hebben. In Gods woord, alles wat je wilt doen, is er ook, zijn er principes, zijn er wetten. En als die principes en wetten jou niet bekken. Zo Maria Taki, zo is het ook. Alles wat de president wil doen, moet gebekt worden door een wet die gemaakt is door de volksvertegenwoordigers. Maar voor ons heeft Jezus die wetten al gemaakt door Mozes, door Lucas, door Matthäus, door Marcus, door noem maar op. Paulus, noem maar op. Wij moeten gewoon dat, van elkaar woord, internaliseren. We moeten één worden ermee. Het koninkrijk van God moet niet een vreemdvrees aan zijn dat u moet één worden. Eigenlijk, en dat gaat de uitdaging zijn in deze week en deze maanden. U moet gaan begrijpen dat God u heeft uitgekozen uit al die miljoenen mensen om zijn volksvertegenwoordiger hier te zijn van de hemel. Of ambassadeur. Het zijn twee verschillende dingen, maar ik probeer je uit te leggen dat je apart gezet bent. Niet iedereen wordt volksvertegenwoordiger. Niet iedereen wordt ambassadeur. Ik probeer je te brengen naar een level waar je me kan verstaan. God heeft jou uitgekozen. Maar God verwacht van jou dat je het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God, zal prediken. En wanneer je het koninkrijk van God zal prediken, dan zegt de Bijbel, dit zijn de tekenen. Of de Heer werkte mede met hun. Ga weer naar Marcus 20. Wij praten over het evangelie, maar Jezus heeft constant gepredikt het koninkrijk van God. Omdat het evangelie is de blijde boodschap, maar het koninkrijk van God is de heerschappij van God hier op aarde. Kom maar, geef de Heer een applaus. Even wie verstemmen ze aan. Dus, ik weet, we moeten een beetje wennen eraan. Maar God heeft het op mijn hart gezet. Hè. Kijk, Jezus komt pas terug wanneer het koninkrijk van God gepredikt is hier op aarde aan alle volken. Jezus heeft gezegd, ik moet ook gaan naar andere plaatsen om het koninkrijk van God te prediken. U kunt het zo, het staat letterlijk daar. We hebben het misschien niet gecatcht omdat wij evangelisch gericht zijn, gospel gericht zijn. Maar het koninkrijk van God, wanneer je dat gaat begrijpen, dan begrijp je dat iedereen die hier zit, iedereen die wederom geboren is, een autoriteit heeft van de hemel. Direct! En hoe kan ik het nog beter uitleggen? Jezus zegt, zelf de kleinste in het koninkrijk van God zal groter zijn dan de grootste profeet. En de grootste profeet wordt Johannes de Doper. Maar waarom gebeurt het niet? Omdat mensen niet beseffen En de Bijbel zegt, mijn volk, Jesaja 4 vers 6, gaat te gronden door gebrek aan kennis. Wat heeft Jezus gezegd? Lucas 10, 19. Ik heb u macht gegeven. Zet het daar, Lucas 10, 19 toch? Ik heb u macht gegeven. Om te treden op schorpioenen. Kom maar, geef me die tekst. Slangen, schorpioenen, te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal u enig. Hij heeft niet gezegd, bid om macht. Hij zei, ik heb u al macht gegeven. Dus in feite, die macht zit in jou. Maar toch, je belt me, want tien leleku, apuku op een schrijf, je belt me. Ja, ja, apuku. Maar als je niet beseft dat je daar bent als een koninkrijkskind en dat je macht hebt ontvangen van de Heer om te gebidden tegen genezing, om te bidden tegen demonen en schorpioenen en slangen, dan blijf je hetzelfde. Iemand zegt, ik heb macht ontvangen van de koning van het koninkrijk en ik ga treden tegen schorpioenen, tegen slangen en tegen de ganse legermacht van Satan. In Jezus' naam. Amen. Amen. Kom maar, geef de Heer een applaus. Halleluja. Dus. U bent geen tjeffe persoon. Nee. Elke dag. Wanneer je wakker wordt. Is de hele hel. En problemen. Maar je zegt dat die breda gaan doen. En je pornografie. In de vaste. En je nyanya extra. Andere kieren ik nooit tevoren. Heb ik mensen hier in de zaal. Begrijp je? En je YouTube. Ik zeg niet dat YouTube verkeerd is. Maar als YouTube je God wordt. Of en je Barcelona. Voor die vrouwen. De vrouwen lopen Barcelona. En de mannen gaan morgen voelen op rijk. Real Madrid. Of IG LeBron. En als deze dingen nu centraal, een centrum worden in je hart, dan zoek je niet naar de dingen van het koninkrijk. Want wat zegt Jezus? En daarmee wil ik eindigen. Waar is het? Matthäus 6:36 of 6:33? Lucas 6:33? Lucas 6:33. Jezus zegt, Matthäus 6:33. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Zet die tekst voor de mensen die het niet kennen. Ik ken het uit het hoofd. En alles wat je nodig hebt. Iemand zegt, ik moet zoeken. Is zijn koninkrijk. En zegt, het koninkrijk woont in mij. En zijn gerechtigheid. En alles wat ik nodig heb, zal me bovendien geschonken worden. Is 5:12. Kom maar, laten we de Heer een applaus geven. Laat u met mij staan. Kom maar, geef de Heer een goed applaus. Als het woord u heeft aangeraakt, zal maar shout. Let thy kingdom come. Let thy will be done. Dank u, Jezus. Strek uw handen uit naar de Heer. Deze zondag heb ik een opdracht gekregen. En gaat in u pompen. Heel januari. En als ik zie dat u het nog niet begreep, neem ik nog een februari. En daarna laat ik Guillermo en die anderen. En ik denk dat zij ook die richting op zullen gaan. Maar ik wil dat u dat gaat begrijpen. Begrijp iemand een beetje wat God bedoelt? Nee, ik heb serieuze mensen nodig. Leg die gewoon aan mijn religieus. Heb je begrepen? Heb je begrepen? Zeg, ik heb kracht ontvangen. Van de hemel. Ik heb heerschappij ontvangen. Van de hemel. Ik ben een ambassadeur van God. Ik kan wandelen in de kracht, in de autoriteit van God hier op aarde. Ik hoef niks te accepteren dat tegen het woord van God is. Maar ik sta hier als een koninkrijkskind. Met de hele hemel achter mij. En met de koning van het koninkrijk, Jezus Christus, als mijn bakkerman, als degene die achter mij staat. Als u dat gelooft, geef de Heer een daverend applaus. Halleluja! Jezus. Strek uw handen uit, ik ga voor u bidden. Dank u, Jezus. In de

Dank u voor dit geweldige volk dat u hebt uitgekozen om te zijn in uw koninkrijk. Ook de mensen die kijken en luisteren. Vader, u hebt gezegd, tenzij iemand niet wederom geboren is, kan in het koninkrijk niet binnengaan. Als iemand hier is vandaag of als iemand kent, kijkt naar dit programma via social media, bid ik.

0: uw zoon heb uitverkoren om in uw koninkrijk te zijn. En dat u ze macht gegeven hebt. We noemen dat genadegaven. Om overal waar ze zijn, mijn God, het licht te brengen. Gerechtigheid te brengen. Vrede te brengen. En als het mensen ziek zijn, genezing te brengen. Als mensen doorbraak nodig hebben, doorbraak te brengen. Vader, ik bid mijn God dat ze zullen beseffen wie ze zijn. In deze dagen, Heer, dat wij een verlichting in onze harten, geestelijk licht zal schijnen. Zodat ze kunnen weten wie ze zijn. Kinderen, tieners, mannen, vrouwen, parels. Iedereen die u geroepen heeft, maakt niet uit. Zolang ze in het koninkrijk zijn, staat de hele heerschappij van de hemel achter ze. Waar ze ook werken, wat voor maatschappelijke functies ze hebben. U bent met ze. U hebt gezegd, u bent met ze al de dagen van hun leven. Vader, ik bid mijn God dat ze dat zullen beseffen. In Jezus' machtige naam. Volk van God, zeg mij na, zeg Vader God. Ik dank u dat ik een kind van u mag zijn. Maar ook in uw koninkrijk mag zijn. Laat uw wil geschieden in mijn leven. Gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Vader, alles wat u geschreven hebt. Over mij. In de hemel. Het plan. Het doel. De genadegaven. Alles wat u klaargelegd hebt voor mij. Vader, vandaag. Bid ik tot u. Laat dat geschieden. In mijn leven. Niet verder mijn wil. Maar uw wil. Zoals Jezus zegt. Mijn wil. Is om de Vader te behagen. Zo zeg ik vandaag tegen u, Heere. Wat u ook ziet in mij. Ook al val ik. Toch vraag ik u, Heere. Laat mijn wil zijn. Om u te behagen. Iemand zegt niet mijn wil. Maar uw wil, Heere. Gebruik mij in uw koninkrijk. Gebruik mij in deze wereld. Laat mij het licht zijn in deze wereld. En laat mij het zout zijn in deze wereld. In Jezus' naam.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro Martens Wigne.
2: 2 uren lang met de felicitaties.
5: En ik ben mijn tante ook feliciteren voor vandaag jaren.
2: De leuke pokoes mag je ook aanvragen.
5: Ik heb plaatje aanvragen.
2: En heel veel gezelligheid.
4: Je gaat trouwen, hè?
5: Nee.

Yes, and it is weer tijd voor de happy hours. Here on the 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Het is 1 uur geweest. En dat wil zeggen, het is tijd voor een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering. Een nieuwe uitzending. Van de happy hours. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator. Ja, ik val in voor Leandro Martozuino. Die sinds gisteren vertrokken is. Naar het buitenland voor vakantie. 2 weken terug was het mijn beurt. Nu is het zijn beurt. Maar welkom, welkom, welkom, welkom. A show ego doro. Het is weer tijd waarbij we samen radio gaan maken. De lijnen gooien wij open. U mag natuurlijk WhatsAppen.

Voor degenen die erbij zijn aangeschoven, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom bij de Happy Hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2. Yes, en met de complimenten van Shishado Marinade presenteren we aan u een nieuwe uitzending, een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van The Happy Hours. Welkom, these are the hours to be happy.

0: Ya, en estos son su kickoff. Qué bonita está la vida. Ja, en hier onder 94.5 FM mag je dan jouw, ja, hoe zeg je dat? Ja, je pokus aanvragen. Je felicitaties mag je uitspreken. De lijnen zijn momenteel aan open. Dus u mag bellen op het nummer 875-5358. Dus als je internet hebt, kan je via WhatsApp bellen. Komt je goedkoper uit.
1: The Bluetooth device is disconnected successfully.
0: Ja, en dat is een pokoe van Oasis Ministry. Que bonita está la vida. We gaan verder met een beetje summer vibes. Gezien het vakantie is hier in Suriname. In Nederland niet, hè. Jullie moeten nog lekker naar school gaan. Lekker naar het werk gaan. Ik plag jullie, hoor.

Die zeggen: goedemiddag broeder Ian. Ik dacht dat u andere taal zou praten. Je praat over Papiamento. Bon dia, bon dia, bon dia. Bon tarde, tarde. En hij zegt: mag ik een Hindi lied van Prins Joshua en eentje van Ada? Ik weet niet of Ada Hindustanse liederen zingt. Nee, ik begrijp wat je bedoelt hoor. Komt helemaal goed. Laat me kijken wat ik voor je kan doen. Maar een hele goede middag ook aan jou. En geniet van de uitzending. Joel, die zegt: goedemiddag broer. Mag ik? Nee, je mag niet. Is een grap. More than enough aanvragen. Hopelijk heb je het al in het systeem geplaatst. Komt goed, mijn brother. Ik ga het voor je afspelen.

Ja, en we schuiven over naar Real Love. Ook van Hillsong. Perfect love realized. Here with you. Dat is echte liefde, hè? Real love. Dat kan je niet vinden bij je buurman. Kan je niet vinden bij je buurvrouw. Kan je niet vinden bij je andere god. Niet bij je werkgever. Niet bij je man zelfs. Niet bij je eigen vrouw. Maar echte liefde vind je bij Jezus Christus. Als je het gaat, als je het verwacht van een mens, ga je teleurgesteld raken. Maar echte pure liefde ga je vinden bij Jezus Christus. Degene die eigenlijk kan zeggen van, mijn liefde ben je niet waard. Degene die eigenlijk kon zeggen van, nee, ik ga niet sterven voor dit volk. Ik ga niet voor de mensen sterven. Ik ga niet lijden. Ik ga niet ervoor kiezen dat mijn handen geboord worden. Dat ik een doornkroon moet gaan aantrekken. Dat mensen me gaan bespotten. Dat ze me gaan uitlachen. Dat ik gehangen moet worden aan een kruis. Degene die het recht had om dat te kunnen zeggen, heeft juist gezegd van, nou, ik sterf voor ze. Ik wil dat ze bij mij zijn voor altijd. En die zegt nog steeds, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. That's real love. En no one nep, Sanja zo. Is geen fake. Dat is real. Nou, geniet van de uitzending waar je ook bent. Ben je in Suriname, ben je buiten Suriname. En je luistert naar Radio Shalom. Ik weet niet of Leandro luistert. Maar geniet van je vakantie, mi brada. Ja, ik val in voor Leandro de komende week, de komende dagen. Ik weet niet of hij een week maar blijft of twee weken minusabi. Maar ik val in zover ik kan. Eigenlijk heb ik ook andere dingen te doen. Maar ja. Is dat wel? Mangel Leandro met qua afspraak. En als ik het niet doe, gaat hij me aan mijn oren trekken.

Ja, en we stappen over naar Haven't Seen It Yet van Danny Gokey. Ik heb zo een playlist voor jullie gemaakt vandaag.

gelegenheid om even aan je telefoon te zitten. Stuur even snel een WhatsApp bericht. Laat weten van waar u uitluistert. Laat weten wat u vandaag hebt gegeten. Nee, laat me niet weten, want ik heb honger momenteel. Minafsabi.

De groetjes aan de luisteraars van Stichting In De Ruimte. Groetjes aan jullie daar. Broeder Ian, groet jullie. Zoals Lobby, zoals Blessie. De groetjes aan al de tehuizen, de bejaarden tehuizen, de kindertehuizen, de ziekenhuizen. Ik hoop dat deze uitzending wat moed kan inspreken. En als je een beetje down bent vandaag, dan hoop ik dat de liederen die ik afspeel, de bemoedigingen die ik breng, dat ze een bijdrage mogen leveren aan uw blijdschap. Dat ze een bijdrage mogen leveren aan uw mood. Positieve bijdrage natuurlijk. Because it's the happy hours. Here on the 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

En zaterdag hebben we onze open dag gehad. We hebben onze fundraising gehad. Die staat dus al achter de rug. Ik wil iedereen bedanken van hieruit. Namens de hele Shalom crew. Aan ieder die aanwezig was. En ieder die is gekomen. Ik heb kennis mogen maken met een aantal mensen. Een aantal trouwe luisteraars.

0: Radio.
1: Ja, en ons volgende nummer is Life After Death. Dat is van Toby Mac. Ja, en onze open dag, die was gehouden vanaf 9 uur. Die werd gehouden vanaf 9 uur 's morgens. Tot en met 3 uur. We hebben een lekkere barbecue verkocht. Ik wil iedereen bedanken die nogmaals aanwezig was. Maar ook die donaties heeft binnengebracht. Het was slechts een aanzet. Dus het is niet de laatste keer dat wij zoiets zullen organiseren. We hebben niet alleen financiën nodig, we hebben ook manschappen nodig. Dus als u iemand bent en u zegt van, hey, weet je wel, ik wil ProDeo werken. Of ik heb talenten en die wil ik heel graag inzetten voor Gods werk. Laat gewoon even weten. Uw steun op elke manier of welke wijze dan ook is van harte welkom. We hebben een multifunctionele zaal die wij momenteel willen. Ja, niet momenteel. Maar die wij heel graag in willen zetten. We willen het gebruiken, laat me het zo zeggen. Maar om dat te kunnen doen, moeten we dan een aantal dingen nog in orde maken. Het gebouw, eigenlijk, de zaal die bestaat al. Die staat er ook gewoon al. Alleen hebben we dingen nodig, zoals airco's. Let ons know, we hebben apparatuur nodig, we hebben camera's nodig, we hebben boxen nodig. Als je iemand kent of iemand bent die heel graag wilt helpen, laat gewoon even weten van je via het nummer 875-5358 of 422-630. Zuster Sietje die zegt goedemiddag broeder Ian en shalom familie, bontarde, bontarde. Een gezegende week. Felicitaties aan iedereen die wat te vieren heeft. Wens de kinderen een fijne vakantie toe. De Heer is goed en zeer te prijzen. Den Haag luistert. Groetjes aan Den Haag. Groetjes aan zuster Sietje.

0: De felicitaties aan al de jarigen die vandaag wat te vieren hebben. Ja, al de jarigen die wat te vieren hebben. Aan al de mensen die wat te vieren hebben. Van harte, harte, harte, harte gefeliciteerd als je jarig bent vandaag. Misschien ga je binnenkort trouwen. Alvast gefeliciteerd. Goede vaart. Bent u misschien nog op het werk? Nog even volhouden, nog eventjes maar. Als je naar Radio Shalom luistert, dan gaat alles snel. Ben je in de auto? Mi brada missa. Alsjeblieft, vrij rustig. Voorzichtig, voorzichtig. Op de weg. We hebben gelezen in het nieuws, hè. Afubakaweg. Laulo Fassi. In mijn mik aanrijding. Omark X naar een waraf. Dus alsjeblieft, hoe de rustig. Ik ga niet zomaar inhalen. En als je inhaalt, weet zeker, dan kan passie vrij. We hebben een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Daar. Hallo, nogmaals. Goedemorgen.
1: Goedemiddag,
0: sorry. Oh, broeder Marlon. Goedemiddag, hoe gaat het met u?
1: Het gaat.
0: Ja, ja, ja. Wat kunnen we voor u doen vandaag?
1: Alleen kon ik zaterdag niet aanwezig
0: zijn. Nee, geen probleem, geen probleem. Mm-hmm.
1: En ik vraag deze plaat aan van Melanie Yahweh.
0: Van Melanie?
1: Ja.
0: Oké, okay, ja, uh-huh.
1: En ik bestem het voor ieder.
0: Oké. Okay. Ja, was dat hem?
1: Jawel, broeder.
0: Oké, okay, komt helemaal in orde. Yahweh van Melanie, toch?
1: Jawel.
0: Oké, okay, dank je en geniet nog van de uitzending.
1: Dag broeder.
0: Dag broeder Marlon.

Ja, we luisteren naar Stay van Quentin Koblenz. ...8755358 is het nummer waarop je kunt appen. Laten we in ieder geval waar je uit luistert. If na magenta ide, if na para ide, de ma para dape. De ma sanderij. Casabaolo zee, Tutlivo zee, Clevia zee. Of misschien bent u net als zuster Sietje van Den Haag. Almere, Amsterdam, Carcomune Sabe, zorg en hoop. De man voor Komchi, waar blijven jullie? Studio app op het nummer 8755358.

vroeger moest ik op de Indra Gandhi weg rijden. Met de brom, want mijn betana mijn plezier wegdrapen. Maar ook aan de Toetlifo weg. En dan moest ik vanuit de Indra Gandhi weg rijden. Als bromfietser. En het is heel erg gevaarlijk. Even een let op. Want bus drapen, hey boy. Je krijgt gewoon gratis lift van de bus. Met gratis lift bedoel ik je. Aan de Fort Boy. Maar gelukkig, de Heer heeft me altijd beschermd hoor. De indruk aan die weg tot nu toe. Want de man voor de buschauffeur. Oh, ik weet niet hoor, maar we gaan echt moeten bidden voor, of we blijven bidden voor jullie. Dat we blijven bidden voor deze mannen. Want dat je soms die verstand gewoon op nul raakt. Sorry dat ik het zo moet zeggen. De goeie die niet nagesproken, hè. De goeie niet nagesproken. Want je hebt echt van die buschauffeurs die echt gewoon niet nadenken. Daarmee haal in voor CC. Alsof ze gewoon niets te maken hebben. En Vaika Ring, ze houden geen rekening met de levens die eigenlijk op de weg zitten. En de levens die in de bus zitten. En soms de mensen dit aan je dan, word ik boos. Ik ga eerlijk zeggen, ik word wrevelig. Maar dus deed dit op pad van Wanika Passie. Alsjeblieft. Voorzichtig. Look hoe links, look hoe rechts, look hoe achteruit, look hoe vooruit. In normaal look hoe vooruit, Wang. Deed dit op pad van Wanika. Extra voorzichtig zijn. En ik kreeg van Myrtle, wave van Komoene zijn vlag hier hoor. Ja, groetjes Myrtle. Ik ben ook voor een korte periode, maar ongeveer een paar, vier jaren heb ik mijn leven doorgebracht in Komowene. En dat is in Kronenburg, op Kronenburg. Ga je echt met de boot, dat is een rechteroever of linkeroever? Linker, rechteroever, Minnesapmore, linker of rechteroever, one of the oever. Van de Komowene rivier. Aan de zijde van Margrethe en Rust en Werk. Nee, echt op een soort dorp. En daar kunnen geen auto's rijden. Er is nu volgens mij één auto daar zo. Maar er zijn echt bromfietsers en fietsers. De weg is nog is de hoofdweg. De hoofdweg is zeker 1 meter breed. 1 meter, 1,5 meter zo. Maar het was leuk. Het was leuk om als kleine jongen daar zo op te groeien. En van daaruit dan mi qua foto zie. Ik ben een foto ook bij eigenlijk mi geboren dat ben naar Quata. Burnettstraat. Met hem af Burnettstraat.

Hij merkte me waar van komen wenen. Komen wenen, Biggie. Ben je van Voorburg? Achterburg? Ben je van Nieuw-Amsterdam? Zotzee. Clifton die zeggen, we luisteren vanuit Indra Gandhiweg. The Home Connection. Clifton luistert mee. Mag ik een plaatje aanvragen, brada? God van trouw. Ja hoor. Brada Clifton die zegt, ik heb genoten van mijn barbecue kip. En mijn patat en snacks. Mooi zo. Ik ben blij dat je hebt genoten hoor. Zuster Sartini die zegt, goedemiddag broeder Ian. Gezegende maandag aan een ieder. Groeten uit Lelydorp en Wanika. Lelydorp, Wanika. Jammer. Groetjes daar te Wanika, Lelydorp. Of de man voor Latour. Hebben we iemand die luistert vanuit Latour?

We zijn op het tweede helft van de Happy Hours. Ik zou zeggen Morning Move, maar Happy Hours. Vanmiddag happy, vanmiddag, ik kom in de war met Happy Hours en Morning Move. Omdat ik meer de Morning Move presenteer in de ochtend. Dus ik ga even moeten wennen. Dus als ik zeg Morning Move, bedoel ik Happy Hours hoor mensen.

Ja, en we luisteren naar Relena Rochelle met Always. 8755358 is het nummer waarop u kunt appen. Dus app even snel. Nogmaals een hele goede middag aan ieder die luistert naar Radio Shalom. Wins Peyude, Wins Peyetan. Zolang je internet hebt, kan je luisteren naar Radio Shalom. En wie hier vandaag de dag geen internet?

Ja, we zijn zo meteen gaan we die pokoe van Joel afspelen. Want die wil ik ook heel graag luisteren. Dat is West Was Here van met

Ja, en het is die pokoe van Joel. Ik hoop dat je ervan geniet, mi brada. More Than Enough van West Was Here. En we kregen ook een appje van zuster Sylvie. En zij zegt, goedemiddag broeder, ik had lekker gegeten met mijn man. Mijn man heeft... ik had lekker gegeten. Punt. Mijn man heeft vermicelli gekookt met aardappelen, met vlerken. Een fijne middag verder van zuster Sylvie. Ja, zuster Sylvie. Nou, ik ben blij dat u lekker hebt gegeten.

8745538 is het nummer waarop u kunt bellen en appen. De lijnen staan nog steeds open. Het is bijna 2:15. Het is heel snel gegaan.

En natuurlijk ook een speciale groet aan mijn broeders en zusters daar in Curaçao. Ik denk nog steeds aan jullie hoor. Ik ben vandaag precies een week terug in Suriname. En er is geen dag voorbij gegaan waar ik niet heb gedacht aan Curaçao.

0: Ja, en we krijgen een andere appje binnen van, even kijken, als ik je naam ook erbij zie, is het Michisha. Goedemiddag broeder, ik wil een paar plaatjes aanvragen. En dat is Mino Fikayu, van Oom J en Nova. Sumanamang van Apostel Siegfried, de lobby. Hallelujah, Worthy is the Lamb van Chosen Sounds. Takeover van Theophilus, Sunday. En In the Room van Anatori. Dank u wel en blessings aan iedereen.
1: Tua bondade me salvou pra sempre. Tua graça me deu livre acesso.
0: Komt helemaal in orde, staat genoteerd.
1: Mostrou-se arrependimento, me chamou pra viver no teu reino.
0: Ja, en Clifton die zegt, Shalom mijn inspiratie. En ik inspireer ook de rest om te luisteren naar Shalom. Ik groet mijn lobbynicht New York, Denise Gravenstein. En gezin die ook meeluistert. Mag ik ook een sernaamje aanvragen van Prins Joshua? Oké. O City. Mama Seedorf die zegt, middag broeder, gezegende nieuwe werkweek, dank u wel. En ze zegt verder, jullie zijn de reizende omroepers.

Ja, ja, ja. Dus vandaag stuurde Leandro nog een foto. Maar ik dacht, saai joh. Ik wil echt weer terug. Kon vakantie niet gewoon een heel 5 jaar duren?

Ja, vad läser du någonstans? Nat Ryan, King of Kings. Een hele goede middag voor degene die pas erbij zijn aangeschoven. Waar je ook bent, be blessed. Wie je ook bent, be blessed. En misschien luister je naar Radio Shalom voor het eerst. En je hebt de Heer nog niet aangenomen. Je bent misschien nog geen christen, laat me het zo zeggen. Of je bent geen volgeling van de Heer Jezus. Nou, ik wil je bemoedigen en ik spreek tot jou. Neem de Heer vandaag nog aan. Het is niet te laat. En dan vraag je misschien af van me waarom. Waarom moet ik speciaal Jezus aannemen? Waarom moet ik in hem geloven? Nou, elk een van ons. Iedereen. Elk mens. Wij zijn zondaren, weet je. Niemand is perfect. We allemaal hebben gefaald. En we verdienen eigenlijk de dood. We verdienen eigenlijk de hel in te gaan. En dat is vanwege de zonde. Je kan niet zeggen dat je goed bent, want de Bijbel zegt ook... Wie zegt die zonder zonde is, is een leugenaar. En die liegt. En dan zeg je misschien van, maar ja, minokierno was, maar... Ik doe geen drugs. Ik gebruik geen alcohol. Ik heb met iedereen vrede. Ik heb geen ruzie met niemand. Nou, ik denk dat je wel ooit eens hebt gelogen. Dat maakt jou een leugenaar. Dat wil zeggen dat je ook naar de hel moet gaan. Wij allemaal, ook ik. Everybody. Maar daarom is Jezus Christus gekomen. En hij zei toen van, hey, nee. Ik neem al jouw zonden, al jouw leugens, al jouw zondige handelingen, neem ik op mij naar het kruis. En het bloed dat uit mij komt, het onschuldig bloed, dat vloeit. Daarmee betaal ik jou. Daarmee, hoe zeg je dat? Kopen? Zeg ik het goed? Kopen? We zijn gekocht, ja toch? We zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. Het klinkt zo gek om te zeggen kopen. Maar hij heeft ons leven gegeven. Zijn leven gegeven. En dat wil dus zeggen dat wij een nieuw leven hebben ontvangen. Het leven van de Heer Jezus Christus. En nu mogen we in hem wandelen. Nu mogen we door hem wandelen. Nu zijn wij vrijgezet geworden. We zijn gekocht geworden door zijn bloed. Dat wil zeggen, we zijn van God. En geloof me, je wilt van God zijn. Want als je niet van God bent, dan ben je van... Satan, van de duivel. Als God jouw Heer is, jouw God is, jouw meester is, dan mag je onder zijn leiding, onder zijn gezag leven hier op aarde. En natuurlijk ook na dit leven. Maar als je dat niet bent, als je niet onder het gezag van de Heer wandelt, als de Heere God, als Jezus niet uw Heer is, niet uw heiland is, wie is dan uw Heer? Wie is dan uw heiland? Wie is dan uw verlosser? Wie is dan uw meester? Satan, de duivel. Mm-hmm. En dat was dus Lindy met Messed Up Messenger. We gaan ook luisteren naar Lindy. Nog een pokoe van Lindy en Terayan. En dat is Praise You. Ja, dus als je Jezus nog niet hebt aangenomen in uw leven, u gelooft nog niet echt. Je hebt wel gehoord van de Heer Jezus Christus. You were there from the start to bring us
Dan zeg ik vandaag aan u, neem het besluit nu, op dit moment. En hoe kan je dan doen? Wat zeg ik, hoe kan je dat doen? Wie dan doet? Dat doen. En dat is gewoon heel makkelijk door hem aan te nemen. Door het geloof. Gewoon geloven in Jezus Christus. En hem uitnodigen in je leven. En gewoon het besluit nemen om jouw hele leven eigenlijk aan hem toe te vertrouwen.

En geloof me, het is het beste besluit dat je kan maken in je leven, hoor. Ik heb Jezus al, hoe lang, 14, 15 jaren nu in mijn leven. 13, 14 jaren, nog geen 15. And believe me, you. Het is de beste keuze die ik als mens heb gemaakt. En die keuze maak ik elke dag weer om voor Jezus te kiezen. Het maakt mij niet alleen een betere mens, maar een betere vader, een betere zoon, een betere broer. Omdat je dan het karakter van de Heer Jezus Christus overneemt. Hoe meer je met hem in contact bent, hoe meer je vorm ziet.

En ja, ik durf dit wel te zeggen hoor. En misschien ben je of was je al naar de kerk. Nee, laat me het zo zeggen. Misschien ben je nooit naar de kerk gegaan. Maar je hoort vreemde dingen over de kerk. Hè? En je zegt van ja, maar dit gebeurt in de kerk en dat en dat. En er zijn hypocrieten in de kerk en bla bla bla bla bla bla bla. Liever Midina Osso gewoon, ik bid gewoon van huis uit mi edin kado, want God is overal, dat hoor je altijd, vooral wanneer je op Facebook gaat. En de christenen worden echt uitgelachen en ze worden echt bespot. En dat vind ik zo jammer. Maar dat zegt de Bijbel ook, dat wij vervolgd zullen worden. Dus minder spanning aan het horen dat echte. Maar ik wil u zeggen, dat overal waar u gaat zijn er hypocrieten. U bent ook een hypocriet. Ik ben ook een hypocriet. Iedereen. Ja, zolang je zondaar bent, hè? Zolang je ooit hebt gezegd van hey, ik ga dit doen, maar je hebt het niet gedaan, of je zegt iemand om iets te doen of om iets niet te doen en jij zelf doet het, hypocriet, weet je, maar dat wil niet zeggen dat je beter bent dan de ander. Dat wil niet zeggen dat omdat bijvoorbeeld jij niet steelt, dat je beter bent dan de ander. Iedereen heeft zijn eigen ding, weet je wel. Het wil ook niet zeggen dat zolang je, of het moment dat je naar de kerk gaat, wil het zeggen dat je dan gelijk heilig bent. Of dat je gelijk dat je beter bent dan een ander. Dat is het helemaal niet. Integendeel, wanneer je naar de kerk gaat, dan heb je juist iets van, hey, ik ben slecht, weet je. De Heer is echt goed. Weet je, je begint jezelf echt weg te cijferen. En je ziet je fouten in. En je begint spijt te krijgen. En je krijgt een fury van, hey, weet je, ik als mens verdien dit niet echt hoor. Maar de Heer houdt zoveel van mij en hij ziet zoveel waarde in mij. En dat wordt dus jouw nieuwe identiteit. Hij geeft je een nieuwe identiteit. Je bent het waard. Je bent het waard om gered te worden. Je bent het waard om gekocht te worden en betaald te worden. Er zijn dingen die gebeuren in de gemeente. Gebeurt niet alleen in de gemeente, maar overal gebeurt het. Weet je wel? En natuurlijk vinden we het jammer. En we dienen eigenlijk wel, niet eigenlijk, maar we dienen en moeten een goede voorbeeld geven. Maar dat lukt niet altijd. We zijn nog steeds imperfecte mensen. En jammer genoeg, ook in de kerk heb je imperfecte mensen. Dus ik laat u niet ontmoedigen door dingen die gebeuren in de kerk. Door te zeggen van, ik ga niet meer naar de kerk. De kerk heb je nodig. Het is de familie. Het is het gezin van God. Het is het lichaam van Christus. Dus geloof mij. Geloof mij. Het is de beste keuze die je kan maken. Neem de Heer vandaag aan. Kijk niet naar, hé, maar die is zo. Nee, wij allemaal zijn slecht. Wij allemaal hebben fouten gemaakt. Dus we hebben het recht niet om elkaar te judgen. We hebben elkaar niet om oordeel te vellen over elkaar. Ja? Dus neem de Heer Jezus Christus aan. Before it's too late. Because he's coming back. And very soon, he's coming back. Very soon. Het is momenteel 3:43. Dus we gaan zo meteen moeten afsluiten. Even kijken als er nog WhatsApp berichten binnen zijn gekomen. Broeder Swedo, die zegt, middag broer, een blessie middag. I'm your brother, Grand Tangi, thanks. Ook voor jou, een blessie middag. Er is ook een boek van Terrayen. We zijn op de Terrayen Tour. Walking with my God. En Jezus aannemen wil zeggen, wandelen met God. Wandelen met Jezus. We lezen bijvoorbeeld in Genesis, in het begin, dat Adam met God kon wandelen. Vanwege zonde kon dat niet meer. Maar wanneer je Jezus in je hart hebt, wanneer je Jezus leert kennen, wanneer je hem aanvaardt en accepteert, dan mag je die relatie weer aan.

0: sing this one instead. God is for me. God is for me. For me. Yes, he
1: is. Zo, ik ga jullie moeten groeten.
0: Yes, he is.
1: Het is 1-1.
0: God is.
1: Blijf afgestemd op Radio Shalom 94.5 FM. Dan hebben we dan de pokoes die nog aangevraagd zijn geworden.

And I'm signing out. De naam is Ian Mourazim. En ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. The Happy Hours. Dus zeggen bye bye. Me love you. Nang love you for Mazra. Bye bye. Zwaai zwaai. Ciao ciao. En mwah mwah.

0: 2 uur.
1: Poimiwa klara ozo. Mala san opo prijs. Plus abit chetko smara. Ame suku kwaliteit toch.
2: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo an new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na an new merek to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van ver fiar. Verfi, by Historex.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om het huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zrana Zani, Naskip, Naviu.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw, keeping us in touch.
7: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is 3:00.
1: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, naskip, nafiu.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.

0: samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: SWM.
2: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: pojmiła Klara Ozon. Mala sa obopreis. Presa byť všetko smala? A my sú ku kvalitej toh.
1: Ej, brúr, to stresiu edé ino jere. Historex abu a new ferfi. Ferfi.
2: Hä?
1: Ferfi.
2: Ferfi? Da sa dati.
1: Ferfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na a new merito. E na ferfi disi. Di you na fordilek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is, voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double SketchUp.
1: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uur. Keeping us in touch.
2: Shalom FM, the station with the right inspiration.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5. Your daily inspiration.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Goedenavond, hier is God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. Bless the Lord, all you angels, who excel in strength, who doing His commandment, hearken to the voice of His word. Met dit mooie gebed eet ik jullie allemaal. Jong en oud, welkom bij dit mooie programma Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Babylon is niets anders dan home of demons. Demons, home of demons. Duiven lijken ook mooi hoor. Onreine geesten lijken ook mooi hoor. Demonen, duiven kan je ook mooie dingen geven naar menselijke maatstaven. Mooie dingen geven, uiterlijk. De duivel houdt van uiterlijke dingen om ons aan te trekken. Mooi uiterlijk. Iemand kleedt zich mooi. Trek mannen aan. Je ziet een vrouw van de buitenkant. Mooi. Maar van binnen is een groot probleem. Kan je leven kosten. Mooie dingen. En dat gebruikt de duivel. Hij komt als een engel des licht. Zegt de Bijbel. Als een engel des licht. Niet een engel des licht. Maar als een engel des licht. Hij doet zich voor. Mensen kunnen mensen bedonderen. Je kan iemand napraten. Je kent die persoon stem bijvoorbeeld. Je belt iemand. Je praat al die persoon. Oh, je kan denken, oh ja, dit is hij of zij praat hier. Want de stem lijkt op een beetje. Maar face to face, daar gaat het om. Als je gaat op Facebook, Instagram, you name it. Je ziet foto van mensen. Mensen kunnen foto manipuleren. Om mooier aardse manier mooi uit te zien. Die kapsel. Je gaat denken dat is echt zuiver puur. Maar ze zijn allemaal bedonderen. Maar wanneer je die persoon ziet in persoon. Kan die wel long way. Je jumpen. Misschien wil je zelf bestraffen. Is dit een dit of een dat. Dat doet de duivel meestal nu. Instagram, Facebook is vol van nu. Niemand. Als het ware, je kan zeggen, men heeft geen respect meer voor zichzelf. Men wil zich niet meer hun puur, hun natuur hebben. Men wil iets anders hebben. Je bent een vrouw, je wil een man zijn. Een man, je wil een vrouw zijn. Alleen maar neppen dingen. Als je nep bent, gaat mensen je ook neppen. Als je zegt, in de long run ga je betalen, ga je boeten voor dit soort leven. Je hebt mensen bedonderen, benadeeld. Leen me geld, ik heb problemen met dat. Maar terwijl je liet, die persoon geeft het geld. Maar je gaat een prijs moeten betalen. Later, nu, alles lijkt niet mooi. Daarom de duivel gaat ook zeggen, God, je oordeel is rechtvaardig. We hebben het verdiend. We hebben het verdiend. U gaat jezelf betrappen. De thema van vandaag is, who am I? According the New Testament. Wie ben ik?

oftewel preparation of the coming of Jesus, oftewel the second coming of Jesus. De Joden moeten voorbereiden, er was geprofiteerd, er zou een Messias komen. Zo ze richten zich naar de komst van de Messias, the first coming. Nu is het de tweede komst en de tweede komst is voor iedereen. Wie je ook mag zijn, waar je ook woont, in Azië, in Iran, in Palestina, waar je ook woont. The second coming is voor iedereen. Op dit moment kan zelfs de grootste crimineel eeuwig leven krijgen. Op dit moment. Op dit moment. Dus grijp je kans door God u geboden. Who am I? Who am I? According to the New Testament. We moeten 100%. God gaat voor 100%. Wanneer we met God dealen, dan gaat God voor 100%. 100%. Niet half. Niet half. Niet een beetje bij God. 100%. Jezus zei aan de discipelen: kom achter mij. Kom. Hij maakt zich geen zorgen. Jullie zijn vissers nog. Is uw vader nog? Of is uw moeder? Of uw vrouw? Kom achter mij. Ik ben belangrijker dan al het andere. Maar als jij mij volgt, dan you save. Uw vrouw save. Uw kind save. Zonder mij, you are in problem. Trouble. Wanneer we met God dealen, het is ja en amen, I am ready. Hier ben ik, heren. Wanneer God die profeet riep, Jezus, hier ben ik, zend mij, hier ben ik, zend mij. God vraagt van ons niet een beetje, en ik zeg het meestal, maar God vraagt van ons, is geen geld en al die toestanden, is uw leven, uw ziel. Het gaat om uw eeuwig leven. Omdat u ziet de toekomst niet. God ziet het wel. Als je doorgaat, kan je in problemen komen. Dus God wil je behoeden voor heel wat toestanden. Kom uit. Laat los. Kom uit. Laat los. God is goed voor iedereen. We gaan een paar teksten lezen. Soms zie ik daar, af en toe met Facebook en zo. Dan hoor je mensen nog zeggen, je moet niet omgaan met bepaalde mensen. Want ze praten slecht over jou. Negatieve energie. We zijn ook zo brutaal om te zeggen, slechte mensen, bad person. We zijn ondankbare mensen. Wie waren wij? Rakap was een hoer. What do you think we are? Mi oma betagi, noem ik dat jere jou. Jezus gaf een voorbeeld om te vergeven. Iemand moet 100 vergeven, die andere 10. Die 100 moet vergeven, kon niet betalen, zoiets. Ja, kon niet betalen. Hij kreeg kwijtschelding, je hoeft niet meer te betalen. Inomampai, noem maar op. Maar diezelfde man die vergeving ontvangen heeft, wilde iemand die hem minder moet vergeven. En nu komt het. Maar er was daar een getuige. Getuige is soms belangrijk, maar het moet een betrouwbaar getuige zijn. Getuigen kunnen worden omgekocht door geld. Omgekocht worden door geld. Wat is hij? Waarom kan hij? Hij gaat 1, 2, 3 keer voor de rechter. Maar aan de crime, hè? Soms moet je als getuige. En zo. En zeg maar, je werkt ergens. En de man belt me, je moet komen. De rechter, High Court. En op Chinso rechter, meestal tegen bepaalde rechter, bepaalde office, is vandaar naar de gevangenis, of vandaar 100 jaar of 10 jaar. Dat ben ik serieus. En die man begon, koop me om naar money. Met dat broer, ik kan dit niet op mijn geweten dragen. Die tijd was ik arm. Arm, mijn baan ben zo geweldig boom. Maar met dat, dit kan ik niet op mijn geweten dragen. Ik kan niet liggen voor die man. Ik kan niet liggen. De man money, de man tja money. Mij tak, u no vind me. U tang ou money. Maar mij ouwe rein geweten. Mij no kan go leja man. Dat kan niet. Ik werk niet mee. Wang trama miko jere tak ama werken mee. Aman ka bigi probleem aman kong. Aman siki, aman ka bigi probleem. Broer en zuster, we nek kim gado, we nek kompromis. We liggen niet voor mensen. We zijn eerlijk, wie het ook zijn. Je moet kiezen, je man, je buurman, je weet dat je man fout is. Dan wordt dat, het is mijn man, we zijn één. Ik moet mijn man niet laten vallen.

als je je man beschermt door leugen, heb je hem laten vallen. Je kan hem zelf naar de hel laten gaan. Dus christenen zijn eerlijke mensen. Ze zijn voor niets bang. Enzovoort, enzovoort. We are living in the time of the second coming of Jesus. Jezus had geprofiteerd, of er is geprofiteerd over Jezus, bijna 3000 jaar terug heeft de profeet Jesaja gesproken over the coming of the Messiah. Messiah, the fulfilling of God's belofte. Je weet, God leidt ons door profetie. Als God je iets belooft, broers en zuster, kan niemand het stoppen. Vaak weet dat hij noemt tegen maar. Ik kan tegen maar. Als het God is, prijs God, broers en zuster, profeet Jesaja heeft geprofiteerd over de coming of the Messiah. Hij sprak daar over een schaap. En die man had gedacht dat het een mens was. En de schaap was Jezus. Maar we komen terug bij het thema. Who am I? According to het Nieuwe Testament. We leven nu in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is al vervuld door Jezus. Daarom verschenen bij hem Mozes en Elia. Ik kom hier wel met de namen. Mozes en Elia, no? Ja. De profeten hadden geprofiteerd over zijn komst. You name it. Mozes ook geschreven over de wet, over zijn komst. Maar nu leven wij nu in een andere tijdperk. De tijd van genade, oftewel de tijd van bekering. Genade wil zeggen, we hebben hel verdiend. Maar we kunnen de hel ontlopen door bekering. Maar als we ons niet bekeert, gaan we naar de hel. Kom, bekeert u. Als je niet bekeerd wil, ga je naar de hel. Want alzo lief heeft God weer gehad, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar het eeuwig leven hebben. Doch wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds niet zal reeds veroordeeld. Zoals we zijn al in hel, kun je zeggen, geestelijk. Maar er is redding. Ontloop hel. Door bekeren. De tijd is nu de tijd van bekering. Eén, is er nog niet klaar. We moeten bekering en we moeten aan ons bekering werken. Werken aan ons bekering. We zien mensen, als het dak aanbreekt, is men toegespit op geld verdienen. Geld, men heeft geld verdienen. Geld verdienen, waar is God? En als die problemen komen, dan zijn we, ondanks dat we werken, dat we geld hebben, zijn wij toch in grote problemen. Het is Jezus die ons een geweldige, mooi, eeuwig leven toekomst kan geven. Jezus, als we God zetten op de eerste plaats, alles zal smooth gaan, al heb je maar twee broeken. Al woon je in een eenvoudig huis, je gaat vrede hebben, joy. Bepaalde mensen die ik zie, rijke mensen, eigenlijk dit soort mensen zouden lopen met tanden. Je zou hun tanden op afstand moeten zien met een smile, met joy. Maar het lijkt alsof deze mensen, ondanks dat ze zoveel geld hebben, toch kunnen ze niet smilen. Ajestak de pastor dobding in Lemkiwatra Ajesi. Dus geld maakt niet blij. Geld maakt niet blij. Als ik zo'n job krijg, ben ik goed. Als ik zo'n vrouw vind, nou een mooie Spaanse zuster, ik kan vinden te wangen dat mijn boom. Mijn mooie broeder, ik kan money, ik vind te wangen dat mijn boom. Mensen hebben al deze dingen. En het gaat hier toch niet goed. Ga je dat nog ook volgen? De blessing, de peace, een rustig leven is in de wil van God. Daar moet u zijn voor een succesvol leven. Succesvol leven betekent, je bent op weg naar de hemel. Je bent op weg, je verwacht Jezus. Succes is niet, je hebt een diploma behaald. Dat is geen succes. Goddelijke succes is van eeuwigheidswaarde. Je kan vandaag rijk zijn, morgen arm. Maar wat God je geeft is everlasting. Everlasting, eeuwigheidswaarde, eeuwigheidswaarde. We zijn hier, maar wij zien uit. Al die apostelen hebben geprofiteerd en ze keken uit naar Jezus. Al die profetieën gingen over Jezus en hem alleen.
Samenkomsten, broers en zusters, het lijkt een sleur te worden. Die diensten gaat meer om mooie, populaire liederen. Mooie liederen. Die populaire liederen. I'm gonna stay right. En zo. So. What a mighty God. I have a very big God. I have a mighty God. Het zijn mooie woorden. Mooie beat. Maar Jezus zegt, dat is niet genoeg. Als je de liederen zingt, dan waar is de blessing die God je geeft? P.A. blessings aan God. Praat je met je buurman? Leven in vijandschap? Als het antwoord nee is, dan hoef je de liederen niet te zingen. Want God no bless you toch. Maar er zijn deze liederen waar je met in de samenkomst komen. Die mensen worden opgescheept met mooie beat, met mooie liederen. Als het ware, die mensen komen in een soort joy, een soort mooie beat. What a tumbly God, what a mighty big God. Die zoeken naar de populaire liederen. En dat men is blij. En dan meestal, gelijk na die mooie liederen meestal, wordt er offer opgehaald. Dus dat is mijn kapotdemonie, want dat is mijn vier sweetie ai. Ik voel me lekker ai. God is daar, dat is mijn kapotdemonie. Zo gaat het elke week, elke week. En het lijkt als een soort kruiwagen, toch? Zondag, ik zing mooi, bid. Maandag, dinsdag, woensdag, een soort spaede. En ik kom bakken zondag, dan ben je als een goed kruiwagen. Waar je de kruiwagen laat, daar blijft het. Als je stoot, je brengt het naar daar, daar blijft het. Zo, je bent afhankelijk van die mooie liederen. En dat kan niet. Ik zeg altijd, als je in het Bengeland bent, je bent in Koroni, je bent in Nikeri, tackle die Diwali aan, wat ga je doen? Je moet een strijder zijn. Je moet weten hoe te strijden. En daar gaat het om. Die vijfbediening is bedoeld om de gemeente, de leden, op te bouwen tot dienstbetoon. Op te bouwen, equippen, die mensen leren zelfstandig te zijn. Leren zelfstandig te zijn. Ik heb respect voor een pastor. Die pastor leert zijn gemeente leden en het werk. Spaar imoni. Spaar imoni. Bowie also. Sendem kin figua universiteit voor een kan van bongroko. Dat apak je leert hem ching. Je leert een gemeente. En dat is geweldig. Dat een lering. Maar een paar doen dat niet. Het gaat alleen maar. Ik blijf zeggen, het gaat om geld. Men kan zeggen wat men wil. Daarom wil iedereen een gemeente hebben. Iedereen wil in de leiding. Iedereen. En de pastor doet dat ding heel mooi. Net daar in Openbaring, die 10 horen. Er zijn mensen met autoriteit. Ze zijn geen pastor, maar ze krijgen autoriteit om het vele werk te doen voor de pastor. Die mensen worden gebruikt. Vrouwen worden gebruikt. Als je vrouw wil hebben ergens, je kan een vrouw makkelijk gebruiken om vrouwen te trekken. Je kan vrouwen makkelijk om vrouwen te trekken. Een man gaat misschien een beetje moeilijk en zo. En dat gebeurt niet in de gemeente. Vrouwen krijgen veel positie in de gemeente niet. Omdat er zijn veel vrouwen in de kerken, dus dan gaat de vrouwen gebruiken om vrouwen te trekken. Als het gaat om geld, offeren en zo. Vrouwen worden naar voren gestoten, worden geschoven naar voren. Dat is hoe de duivel werkt. De duivel komt met allerlei tactieken. Allerlei tactieken. Als het zo niet lukt, dan komt hij met iets anders. Ik zeg, een real pastor moet de gave van de geest hebben. En ook de vrucht van de geest hebben. Anders, probleem. Zo'n gemeente, die gemeenteleden, no groa. Je kan zien dat je in de gemeente bent. Je gaat naar de kerk. Je geeft offer, je zingt. Maar je leven is toch een puinhoop. Laten we het goed maar zeggen. Pijn ook betekent, je gaat van het ene probleem naar het andere probleem. Dat is een pijnhoop. Een pijnhoop is een dingen gaan, ik heb iets hier aan de boom, je bonking, dit is een boom, je bonking. Maar dat is niet. Je moet doen een blessing. En hoe gaat dat zijn? Jij moet het leven zelf mooi voor je maken. Wacht niet op je pastor. Je pastor heeft ook gebed nodig. Je pastor heeft ook genezing nodig. Je pastor heeft ook bevrijding nodig. De Bijbel zegt, God gaat mensen gebruiken. De vijf bedieningen. Maar het is Jezus die het werk doet. Not the other way around. Het is Jezus. Jij kan ook zelf bidden. Een zuster heeft me gevraagd, moeder, waar ik werk daar. Er zijn mensen, kan ik voor die mensen bidden? Want mijn pastor zegt, ik moet niet zomaar bidden. Eigenlijk vind die pastor een beetje brutaal. Ach, hij zegt, je moet niet zomaar bidden. Omdat Jezus heeft ons gestuurd om te bidden.
Als je pakkelstek je moet niet zomaar bidden. Die pakkelstek een soort vrees op jou. Je moet niet zomaar bidden. Je kan toch niet zomaar bidden als iemand ziek is. Je bent toch een christen. Je hebt je Bijbel. En waarom mag je niet zomaar bidden? Wij weten dat die zonen van Schefas in Paulus, de Jezus die Paulus predikte, ze hadden geen gemeenschap met Jezus als zodanig. Ze bouwden op de Jezus die Paulus predikte en het ging mis. Maar als God iets op je hart zegt om te bidden, maar waarom niet? Evangeliseren, waarom niet? Waarom niet? Dat is de vraag. Ik zeg, ga gewoon bidden voor die mensen. Als God je leidt, ga gewoon bidden voor de mensen. Bid ook voor jezelf. Bid voor je patiënten. Ik heb ook van een andere christen, een zuster. Hij zegt, moeder, soms als ik naar de dienst ga, na mijn dienst blijf nog een beetje achter. Ik bid voor de mensen. Ik zeg, prijs God daarvoor. Dat ik bid voor de mensen. Eigenlijk hebben we twee beste kameraden, hoor, eigenlijk. Die politie en die verpleegster. Politie en die verpleegster. Twee beste kameraden, zou ik moeten zeggen. Maar goed. God is goed, broers en zusters. We gaan een paar teksten lezen. Who am I? According to the New Testament. Wij weten, we bestaan uit geest, ziel en lichaam. En alle drie moet men voeden met goede voeding. Je lichaam eet goede voeding. Een diëtist zegt, misschien één keer in de maand kan je een glas bier drinken na een stevige maaltijd, zegt een diëtist. Een andere persoon in de medische wereld zegt, als ik moet kiezen tussen een bepaalde drank en een glas bier, zeg maar een zwarte drank in een fles, cola en zo. Mijn karing, zwakke drank, de karing. Of een bruine drank, etaki. Ik kies eerder voor die bruine drank. Ik zeg, waarom? Dat legt me uit. Hij zegt, kijk, als je een iets koopt, moet je op het etiket lezen. Wat daarop staat. Vaak zeggen we, dit is niet goed, dat is niet goed. Als dit niet goed is, dan is dat ook nog erger weer. Dat is nog erger weer. En is ook wanneer je moet drinken, hoe je moet drinken. En hoeveel, vooral hoeveel belangrijk. Bijvoorbeeld s'morgens, zegt hij s'morgens. Met een aanvoersmaal en zo, is een aantal. En zegt s'morgens, zoetigheid is gevaarlijk in de ochtend om te drinken. Zoetigheid moet je helemaal niet drinken. Je kan warm water drinken en een beetje lemmetje. Zuster zegt het altijd, zuster Grand Galon. Maar ja, maar Grand Galon kan ook een beetje studeren, want ik ken ook een beetje van dit soort dingen. Maar zuster Grand Galon doet het heel goed. En zo. Goed eten, goed rusten. Een paar mensen werken dag en nacht in Europa. Een dokter heeft een businessman gewaarschuwd. Dat meneer, kijk je werk. Dat dokter, kijk look. Want die nog komen ik nou, maar ik kan lassie. Zo de dokter zegt, kijk meneer, laat het niet zo ver komen. Dat al het geld je verdient, dat je weer moet gaan betalen aan medicijnen. Werk 5 dagen in de week en rust of neem meer mensen in de dienst. Want in de wrong run kan het een probleem zijn. Denk aan je gezondheid. Nu voel je het misschien niet, nu is het niet, misschien gewoon. Maar laag is een probleem. Dus denk goed rusten. Goed eten, een beetje te gaan wandelen. Je hoeft niet naar de gym te gaan voor op Isri. Nee, het gaat je ook problemen veroorzaken. Zeg iemand in de medische wereld. Te veel zware dingen tillen, constant. Later krijg je een probleem van een half uurtje of 3 kwartier elke dag wandelen. Of om de 1 dag wandelen is meer dan mooi. Het oefening van de lichaam, zegt de Bijbel, is van weinig nut. We gaan bij met alleen. Attack a week op begin. Faf week. Ik kijk naar week. Maar voetbal is niet belangrijk voor mij. Ik kijk naar week, maar het is niet belangrijk voor mij. Soms meer lukkubal. Ik heb voetbal gespeeld. Ik hou van voetbal. Ik play je van voetbalteam ook toe. Maar nu heb ik andere prioriteiten. En zo. Als ik kijk naar bepaalde spelers en zo. Week, heel wat landen komen samen. Die eenheid lijkt mooi. Zie je hoe willen ze organisatie kunnen organiseren? Landen bij elkaar brengen. Voetbal wat de duivel kan gebruiken. Voetbal. Maar de gemeente kan niet ondergaan doen voor voetbal. Helemaal niet. We moeten
voetbal of de speler een juiste boodschap geven. Juiste boodschap geven. Net van Jezus ben je Pilatus de juiste boodschap geven. Met leuke voetbal. Maar voetbal is niet belangrijker voor mij dan de gemeente. De voetbal neemt tweede plaats in God dienen. De gemeente is eerste plaats voor mij. Voetbal is niet mijn prioriteit. Ik ga kijken. Ik ben vrij en zo. Maar nog een brok meer en zo. Voetbal, voetbal. Een team lassie. Een team lassie. Maar God die geeft aan mij fitty. Kampioen laatst in Frankrijk en zo. Rellen en zo. Dus dan, dat is het niet zo mooi toch. Ik kan die dingen niet zo echt gaan supporten. Hé, hey, wat speler, als je daar leest, speler. Ik dat een aantal hebben een andere soort geloofovertuiging. Bepaalde zijn moslim. Ik respecteer alle mensen. Ben je moslim, ben je hindoe, ben je Bahá'í, Adventkerk, you name it. Ik hou van alle mensen, wat je religie, geloofovertuiging ook mag zijn. Ik hou van alle mensen. Alasma naar je buurman. Loop alasma. Met de liefde van Jezus. Prijs God, broers en zusters. God is goed. Ziel, geest en lichaam. De geest moet opgebouwd worden door Gods woord. De ziel is wat wij denken. Vele mensen met hoge diploma. Ik weet niet als ze werkelijk hebben gestudeerd. Maar vele mensen crashen. De mijn nakpanya. Als ze kan voor een job gaan solliciteren. En van de mijn nakpanya. Als je solliciteert, dan word je opgeroepen. Voor een sollicitatiegesprek. En daar kom je te staan voor ooggeschoolde, echt geschoolde mensen. En ze kan je mensen kan je aan de tand voelen als je werkelijk bekwaam bent. En vaak bij dat gesprek je falen. Ondanks met je zo'n hoge geschoold, zo zeggen diploma. Maar toch, je haalt het niet. Want mensen stellen je bepaalde vragen, al die dingen, bepaalde vragen stellen men je. En zo. Ben je in Nikeri geweest? Ben je in Kroni geweest laatst? Nee. En mensen stellen bijna 100 vragen, stelt men je 100 vragen. Maar het komt op hetzelfde neer. En dat je crasht. 1 en 1 is 2. 100 min 2, 98 moet ook 2 zijn. 300.000 plus dat, plus dat, plus dat, min dat, moet ook 2 zijn. Zo word je ondervraagd. Je wordt onderhevig aan een behoorlijke test. Alles moet 2 zijn. 300 miljoen gedeeld door 3, plus dat, min dit, maal 3, min 300 miljoen. Dan moet het terugkomen op 2. Alles moet 2 zijn. Het moet kloppen. Anders dat je faya met al je hoge dingen krijgt. Dat job niet, die job niet. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. We zien daar, Jezus spreekt de Bijbel. De Bijbel is onze standaard. En met die, met de Bijbel in de hand, broers en zusters, met de Bijbel in onze mond, met de Bijbel in onze hoofd, gaan we de duivel tegemoet. En we zullen overwinnen. Anders niet. De Bijbel in onze hart, daar moet het zijn. In onze mond, hij spreken in onze hand, opheffen. Geen compromis met de wereld. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Het is niet wat wij doen zozeer, maar wat God van ons vraagt. Wat God van ons vraagt. Maar daar gaat de tekst niet zozeer om. Maar de Bijbel zegt hier, en hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al, dat naar Sangare doet, wat God kan doen, niet een mens. Geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Dat kan je doen, dat kan alleen gebeuren wanneer je door Gods woord gevoed wordt. You are what you eat. De meitaki. Als je de hele dag iets drinkt, ben je dat. Iemand ging naar de dokter. De dokter zegt, man, je hebt te veel alcohol in je bloed. Te veel alcohol. Mooi. Het is te veel, man. Het is te veel. Het is wat die man gebruikt. Alcohol, je verwacht niet anders. Als je de hele dag pampoen eet, dat heb je. Je bent wat je eet. Dus als je gas wordt gebruikt, elke dag, men vindt ons fanatiek, men vindt ons...
amans na hedi amans tak so begel begel begel begel begel warom de mane go tak de man say smoko e drink beer wam kha khani da di mek dani e skal dan manau mi o maso seker na mi brukishi wa olo ek hier dak seker de bible hier dak seker de bible hier dak goed prijs god maar je ga in dat mek die andere dingen doen die hele dag ik fuck die bridge. De duivel valt altijd wat kostbaar is. Maar unefrede die debri, maar make sure dat je leeft in a one if God. Profeten zullen rondgaan, zegt de Bijbel. In Gods ogen, wanneer God iemand roept om te gebruiken, is het een ready, je moet ready zijn. Als je een jonge profeet bent, zeg maar, opkomende profeet, ik weet niet of dat Bijbel is, en zo, dan je gaat hier wat dingen moeten leren. Want als je een kleine profeet bent, je gaat hier wat dingen zeggen, je gaat profeten lolo, en je gaat profeten lolo, sani. Een real prophet is Yerif Gado, dat nou die prophet. Unebroken de wan bediening, als God je roept, kan niemand je breken. Wat God die belooft kan geen apostel, geen profeet, geen herder, geen evangelist, geen pastor dat tegenhouden als God je iets heeft beloofd. Als God zegt, je moet met zo'n man trouwen, je kan iedereen zeggen. Mensen zeggen, je tegen maar small gentje, if I'm of God, ja. Of omgekeerd. Meestal als we problemen hebben, dan moet iedereen weten. Iedereen moet weten, tegenboom, nangayu, nyande lijn, hoe dat, ik heb veel geld, ik heb veel, hoe net tegens me. Maar als we nood hebben, iedereen moet weten, ik geef jou lagi. In goede tijden en in slechte tijden. De duivel kan dat niet doen, gaan Gods plan niet stoppen. Jezus had ze ook gezegd, atingadoro, ik word gekruisigd. Ik word gekruisigd, ik moet naar het kruis gaan. Niets is zo mooi voor een ouder of een moeder. Shita kapkin fe elibon sweet mooi sweet libi, bless you libi, atro, alibe gobung, dan mij veel plezier. Zo ook bij God ook, toch? Bij God ook. En daar zien we in Lucas, wat Jezus daar zegt in Lucas. Dat gaan ik mooi. Alles mama lei. Als het niet goed gaat, iedereen vlucht. Iedereen gaat weg. Het is niet mijn ding. Ano misak, meneer bemoei. Lucas 11, vers 27 zei. En het geschiedde toen hij deze dingen sprak, Jezus, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot hem zeide, vaak in samenkomsten willen we bari. Tam hij preekje weer, jompaloot weer bari. En het geschiedde toen hij die dingen sprak, Jezus, dat een vrouw uit de scharen haar stem verhief en tot hem zeide, zalig de schoot, schreef het over Jezus, zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die gij hebt gezogen. Maar Jezus, nog in ataf schwittaki, voor de ubotekking, ai broer, gaan je wakka mooi. Ik zou mooi beskopen, a gemeente dus, we jumpen. Maar Jezus gaat niet in op wat men zegt. Jezus gaat in op zijn doel af. Omdat vaker zijn de duivel komt ook met mooie woorden. Niet alle mooie woorden zijn echt van God. Wanneer iemand je wil bedonderen, hij komt met mooie dingen. En nadien zie je het probleem. Maar dan is het misschien of vaak te laat. Maar Jezus antwoordde en zei tot hem, zeker, zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Daar gaat het om. Dat iemand me heeft gebaard, die borsten hebben gezogen of zo, dat is goed, maar dat alleen is niet genoeg. Het is niet genoeg. Wat werkelijk geldt, wat dat ding is, Gods woord horen en bewaren. Want daar gaat het om. Jezus sprak altijd over het eeuwig leven.
de toekomst, eeuwig leven. Daar gaat het om. Dat was Jezus' missie. Niet voor Lolo, Taki, Lolo, alles wat Lolo zijn. Dat was Jezus' missie. Andere keren kwamen ze ook, zijn discipel ook. Zegt Jezus, uw moeder wacht op u buiten. Hij zegt, kijk, deze zijn mijn broers en mijn zuster. Kijk ze hier, kijk rondom. Die het woord Gods horen en doen. Daar gaat het om. Gods woord kennen is één, maar het doen is net als je bij de dokter gaat en je krijgt die medicijnen, maar je gebruikt die medicijnen niet. Het kan je niet doen, je moet ze gebruiken. En wat doen wij? We hebben zeg maar 30 tabletten hebben wij. We moeten alles gebruiken. Hij, met vier boem, ik kan jompen, skopen, ik kan long, jompen, swing. Ik ben al genezen, dan je gebruikt de rest niet. En je dat je weer problemen krijgt. Je moet alles gebruiken. Alles gebruiken, of niets, alles of niets. En dan ga ik ombakken. We moeten opnieuw geboren worden. 1. We moeten gezield worden. 2. Het blijft niet bij bekering. Is niet genoeg. Bekering of ziel. We moeten gezield worden. De Bijbel praat over harvest. Harvest oogsten. Oogsten. En men heeft een verkeerbegrip over oogsten. Men denkt oogsten naar chasiliko inzee. We oogsten nou chasiliko inzee. Maar we hebben bedoeld oogsten. Opstanding en eeuwig leven. Dat is oogsten. Opstanding en eeuwig leven. Je oogst je purapa die agrontu. Je check wie niet patu. Oogsten, opstanding en eeuwig leven. En dan moet je ook deelnemen aan de eerste opstanding. Dat zijn die dingen. Er is werk aan de winkel. Dus uno kan play. Uno kan play. En nadien, als we die boot missen, Jezus wederkomt missen, komen wij in grote verdrukkingen. En anomoi, zuster Evi. Mijn tante boot, anomoi, zuster Evi. Dus broers en zusters, het is geen tijd om grappen te maken. Maar serieus met God. Alles lijkt mooi. Meer Libi, gaan ik go. Meer lek op, ik go. Voorzichtig. Ik zeg, ik kom niet hier met mooie woorden. Zakte heelmeester, zegt men. Maak stinkende wonder. Ik ben ook een oppasser die mijn kariman de verpleegt. Ik ben oppasser. Ik heb een man aan mijn horingvoet of zang. Ik heb bara mijn krimasoren. Je schreeuwt misschien een 2 minuten. Maar nagin dan word je snel genezen. Je wond wordt heel snel genezen. Dan aman kong, aman dwing. Het gaat langer blijven om te genezen. Dus die oppasser weet beter dan jij. Ik moet dit doen. Zodat je kan genezen. Als je schreeuwt of noem maar op of zo. Dit moet ik doen. Zo moet ik het doen. Zo moet ik doen. En je wordt genezen. En laken je takje aai datra. Nee play. Opa ge nee play. Aai mami kan play balbaka of zo. Of mi kan wakabaka. Of mi kan go ukubaka en zo. Mi kan go fishibaka. Maar dankzij die oppasser had hij met jou rekening gehouden. Zou het misschien moeilijker zijn voor jou. Dus leave it to the expert. Brangersa. We moeten van iedereen lief hebben. Iedereen houden. Heb een ieder lief. Zelf je vijanden moet je lief hebben. Heb geen, blokkeer mensen niet. Zit niet neer op mensen. Onderdruk mensen niet. God wees de staat de hoogmoedige. Hoogmoedige mensen zijn mensen die neerzit op andere mensen. Ik ben beter dan die. Op die persoon zijn huiskleur. En zo. Respecteer mensen. Wie jij ook zijt. Wie jij ook zijn. Bepaalde mensen denken dat ze beter zijn dan andere mensen. Om hun huiskleur. Nog een kasma wanneer zijn asmanode. Nog een jongens manning zijn asmanode. En zo. Nog een kasma wanneer zijn asmanode. Nog een aan mijn kleur. Omdat je hebt zo'n kleur. Zo'n glad haar. Die heeft zo'n haar. Dat je gaat bepaalde uitspraken doen. Voorzichtig. Je gaat rekenschap moeten geven. Respecteer mensen. Prijs God. Brangersa. We gaan nog een tekst lezen of 2. De tijd vliegt. De tijd gaat behoorlijk snel. In dingen segment Australië, de tijd vliegt. Johannes of Lauwe lezen 2 Petrus 1, Sandef Taki. 2 Petrus 1, vers 10 en 11. Beijver u daarom des te meer, broeder, om uw roeping
en uw verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. De Bijbel vermaant ons hier met goede ernst. Hou je niet bezig met waardeloos

0: dingen atapuke gitori allerlei dingen. Hou je bezig met zielen winnen. Begin in je familie. Begin in je buurt. Je gaat later spijt van hebben. Je gaat later dat mij gunt naar miskult enkele takaman jagolasi of een vrouw jagolasi. We moeten ons beijveren, betekenen. Checken. Checkpunknapu. Ben ik goed? Is het goed? Is het goed? Als je een jurk gaat kopen of een broek gaat kopen, je gaat het passen. Je kan niet direct gaan blab kopen en weggaan. Je past het, je check het. Je loko, artonboom, al lang op je en zo. Is het goed? Zo moeten we ons liever checken. Waar ben ik? Ben ik goed? Ben ik goed? Ben ik goed? Moet ik veranderen? Heb ik mensen lief? Leef ik in vriendschap met mensen? Want ik kan u zeggen, broers en zusters, de gemeente lijkt meer op een maffia-organisatie dan in plaats van liefde, in plaats van aanbidding. Te veel vriendschap in de gemeente. En de persoon die zich druk moet maken zijn de pastor, maar ze maken zich niet druk om die mensen te roepen tot orde. Het kan niet zijn dat je mensen hebt in de gemeente, je weet als pastor. Als je niet weet, dan ben je geen goede pastor. Mensen pakken niet met elkaar, roepen langs elkaar. Maar je doet niets, je predikt. Niets behoorlijk gaat gebeuren in de gemeente. God kan niet kunnen doorbreken. Hij zegt, God kan niet kunnen doorbreken. God is niet daar. Laat me zo zeggen. We moeten gaan waar God is. We moeten gaan waar God is. Als wij niet willen vergeven, we gaan door. We gaan niet ziek worden. Zeg maar, je wil iemand niet vergeven. En ik ben ziek, heb hoofdpijn, omdat ik niet kan vergeven. Dat is het niet. Dat is het niet op de eerste plaats. Het is wanneer je bewust Gods woord aan het kan zetten. En je gaat door. En dan kom je in grote problemen. Je hoort nakpanya, want Gods bescherming is daar niet. Maar broers, al met al, er zijn nog een paar teksten. Maar om moet tabja zo. Er zijn nog dingen. Samen de futaki. Maar ja, de strijd, broers en zusters, die gevoerd wordt nu met de mensheid, de strijd is een strijd van 6000 jaar. Is de strijd gaande. En Gods ultieme wil is terug bij zijn volk te komen. En God heeft dat beloofd. Jezus heeft het beloofd om terug te keren. Maar God kan nu niet terugkeren. Als Jezus terugkomt, hij komt niet een gemeente stichten. Hij komt niet een gemeente herstellen. Maar de zonde, al die toestand van de duivel moet eerst weggevaagd worden. En dan komt daar de nieuwe hemel en de nieuwe Jeruzalem. Nieuwe aarde. En in een jongeren tapu, in het nieuwe hemel, nieuwe aarde. Alleen boem atisma. Alleen mensen zullen daar zijn. Onberispelijk. Lichaam, geest en ziel. Geen zonde zal daar zijn. Geen enkel zonde. Atim kring, geen leugen, geen vervoer. Als is al door maar heiliging. Ik heb aan de Keizerstraat gewoond. De tijd van de revolutie. Je kan je huisdeur gewoon openlaten en naar de markt gaan, naar de winkel gaan. Zo veilig het was. Zo veilig het was die tijd. Niemand kwam in je huis. Men durft het ook niet. Want men waren bang voor die militairen. Dus hoe kan dat? Awan Boense, hoe kan dat? Ben je van praten? Die veiligheid was daar. Maar nu je huis kan met dievenijzer, met alarm, noem maar op. Denk Abani, nee, vregen dit soort dingen. Alarm, een camera, die Abani zijn niet bang voor die dingen. De duivel is niet bang voor onze mooie farisee pakken. En de politie ook is niet bang voor die valse apostel, die valse profeet. De politie is dus niet bang. Voor een valse christen, voor valse gemeente, voor vals dat hij weer stora beauty, weer kom, weer in Kabula muziek, weer stora beauty en zo. Maar niets gebeurt, we zijn daar, we hebben dienst, we willen barbari en zo. Maar niets gebeurt, we leven, we zijn oplichters, we zijn vervoer, maar weer vervoer is mijn mooie. De mooie is dat mijn mooie go by, nyangi dem ching, sampai dem fire, sampai huis, u is mijn man, we maken dat we willen barbari. Eigenlijk, zulke gemeente kan men opdoeken, eigenlijk. En laat die mensen gaan naar andere gemeenten. Want de gemeenten zijn niet zo echt tot zegen. Mooie muziek dappen, mooie beat. Je zingt mooie glory, glory. Halleluja, wat een tombeling. Maar de uitput blijft uit. Het evangelie moet tot zijn recht komen. Het evangelie moet tot zijn recht komen. Het evangelie moet tot zijn recht komen. En daar gaat het om. Mijn eigen vader en zuster. Till next time. Anganim Gado. God bless you all. Wie je ook bent. Bent u een christen? Nog geen christen? God bless you too. Bent u een vervoerman? Bent u een oplichter? Ook toe. God bless you ook toe. En wij kijken uit naar u. Dat u komt joinen. Ben wie je ook bent. Al heb je 3-10 vrouwen. Kom met alle die 10 vrouwen in de dienst. Bent u wie je ook bent. Kom zoals je bent. Kom, je bent vervoerman, je bent oplichter. Kom bij Jezus, kom. Je hebt 20 man, je hebt 20 vrouw, je hebt 30 tattoo. Je hebt 4 tattoo of je hebt 20 tattoo. Of hoeveel tattoo je hebt, je bent vervoerman. Kom bij Jezus. Jezus naar lobby. God houdt van u. God houdt van u. God houdt van u. God bless you all. Till next time. Amen and amen.
1: Het is 7 uur.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Vurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani, naskip, naview.
2: Welkom bij Artco Trading NV, dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Het is 8:00.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer midden in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

was born for people. Den sabi tori for travel. Mare egi tori den sabi. Born for people. Den sabi sani for travel. Mare egi sani den sabi. Born for people. Den undermine travel. Baklad travel. Doti travel. They probably for make travel look blacker. Maar den schrijfie, nou een trafassie. Den schrijfie, moro erk. Ja, me trap people. De me digi ono, so digi ono, getrouwen. Maar den schrijfie, de eniwa ono. En de nooit kon afesie. Omdat hij den sabi nomo, ono tori. De sabi for make olo getrouwen. Terwijl den schrevi de ini olo. Dat er de furus malibi ne kona fesi. Dat er de furus malibi ne opo for pe ade. Dat er de tiri miwani takina you. Abra tori. You sabi tori for trouwen. Ma fa for you egi tori. You sabi tori for trawang. Ma you shrefi abi wan tori. San kande moro erek a trawang tori. You sabi tori. Et you na tori man. You sabi tori. Moro kranti shrefi. Wan you tron mofo kranti. You sabi tori so te. Ma you egi tori. You forgeti for luku. Dat ere. If you wani abi wa koson to libi. You mo luku. Sang e komo po you mofo. Wanare sani se komo po you mofo. Can do you srevi hogri. Nanga for court you libi. You sabi san mastragado san meki you and gio blo. You sabi san mastragado taki for tori disi. Ataki drape en Pedros, en Pedros ataki soma wanishi langa libi. Nanga boom libi. Kosondu libi nanga langa libi. Dang asmadati. Sawani habi kosondu libi nanga langa libi. Amo sabi sang e komo po in mofo. Amo tapu en mofo for hogri. No taki hogri. No taki sani somar. Hor you mofo for hogri tori. Down. You can see langa libi na nga koson tu libi. Furu lazy people siki. Siki na ala sortu siki. Die zei hat ding, die zei do ding, alle soort sicky people habi. Den gona datra, datra schrift no ma jepi ding. En me wat verteer you, like datra mi schrift, dat die ano alle sicky na datra sicky. Ano alle sicky na verdringi dresi kom betre. Bepale sicky kontap libi suma. Door de mofo. Ja, de egi mofo. Hari siki na den tapu. De egi mofo. E chari siki kona den. Bapala suma. Den takitere siki na wa

Ro gudu, atori sa infarteri aber trawal. A mekyo kom moro betre. Atori sa infarteri aber trawal. I put niang tapio tafra. Atori sa yabi fo farteri aber trawal. A yepi you in yulibi. Atori sa fo farteri aber trawal. A giu moro gesondheid. Suma wani langa libi. Na bung libi, bung ko sontu libi na langa libi, da yung mohori yung mofo, for no meki hogri komopo in. Hij die lang leven en gezond leven wil hebben, hij weerhouden zijn tong van het kwade. No ken taki hogri vertrouwen en verwakti bungo volgo you. No puti spikri. In your mati suzu. No puti spikri in your mati suzu. No digi olo gi trawang. Lukubong. That a shref olo ye digi gi trawang. You shrefi of fadong na ini. Furu lazy people have so many tori for fateri. Einde van deze bakken je verteren alle je tori. Vraag je eigen af. En maak jullie become more vooruit. En bless je kon tapoeing. Of na vloek je haar in je tapoe. If je tak je een tori voor een trouwen. Zonder voor sabi van tori de. Maar omdat je jere. Je jere nomo. Jere je jere nomo. Da you trom mofokrati, da you trom nieuwsumang, da you trom mangsa giatori door met een beetje saus erop. Weet u hoe gevaarlijk dat is? Weet u, u bent verantwoordelijk voor alles wat uit uw mond komt. Goed of kwaad, u bent verantwoordelijk voor ibri tori sa komopo you mofo. If na boom, of hungry. And for lazy people tan siki. Then de siki and tan siki. Then they come better. Then they come for right. Then they abi koluku in the libi. Then I bless it of the libi. Side. The egi mofo. The egi mofo. A mofo for den. A giden roko. Takru roko. The mofo for den. I get a hungry roko. The mofo for them. I char the eggy libby. Go after right. In the plants. You come for right. You go after right. Then you praxeri. Nasma do you. Nasma we see you. Nasma no love you. That and you libby. They go for right. Terwell. Now you eggy mofo. A mofo say you hobby. A mofo san. Masra gado giu. In de plaats je gebruiking voor taki boom en voor blessie en voor taki positief en met boom kom op en mofo dati. En mofo sang masra gado giu. Je gebruiking voor hogri tori. Voor beschuldig trouwen. Voor doti trouwen. Voor morsu en reputatie vertrouwen. En je gebruikt je moffo leek je een takru wapen voor vernietig. Maar weet iets, wat een mens zaait, zal hij oosten. If you say hungry naar je moffo, you go oost hungry naar in je eigen libi. En I don't know asma, mo abi a schuld, te je oost hungry naar in je eigen libi. Hungry hij komt in alle soorten vorm. Vloek, siki, pina, achteruit, hebi, tai, gebondenheid, alle soorten vorm, hogri e kon. Maar je moet zorgen en je moet lukken dat die hogri nog komt op je moffo. Want wat je zei, in woord of in daad, je go oosting. En oost, dat is zeker dat je go oosting.
Een probleem en een contradictie.

a problem na the people in Grantapu. Na the mofo. Fract your anger off. Day open manting. Your eye wiki, your eye shew a new day. Your wiki and your eye shew a new day. Bend you down bar. Praat you positief. Spreek you zegen van je naaste. No forgetty. Kandea srefisma. Say je kosi na broko. Asrefisma say kosi. Asrefisma say broko. Kande tamara. Yo abias mafanoru. Kande tamara. Yo abias mafanoru. Say yo broko today. Never burn the bridge you cross. No brom the brookie. No brom the brookie. San yuma apsa. Wat kan je abing tamara van oru. No broko asma san kande je ab tamara van oru. Laten we op dit moment God aanroepen. En actie gado. Voor pardon. En voor poeren je kom op een pitipede. Dat vanaf die je begint takje wat trafassi. Je zal het land zekeren. Je zal mensen zekeren. U zal uzelf zekeren. U zal uw naaste zekeren. En u streef je gewoon een blessie door uw eigen moffel. Make today the a new begin for your libby. En vanaf today, you eye oppo. Voor taki wan trafasi. Dat u tori. Zijn u abi voor verteri. Gore tori. Berust op waarheid. Verificatie. Bewijs. En waarheid van Gods woord. Ik zeker u. Ik zeker deze natie. Ik zeker de tv-station.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Flossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6-in-1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nagemaakte school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aardig.